0: Denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Hey Jan, wakker worden!
2: Hè? Wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Simba! Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

info. Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: Radio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het wijkagenten spreekuur. Dag luisteraars, komende woensdag 3 september is het weer zover. De wijkagenten houden spreekuur ditmaal in de bibliotheek in Bergambacht. Als u wat heeft, u wilt het er even over hebben, u bent van harte welkom vanaf 's morgens 10 uur.

0: regio-info.
1: De zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op donderdag 3 september organiseert de organisatie van de zeepkistenrace Lekkerkerk een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats 's avonds van 19:30 tot 20:30 in Amersitia te Lekkerkerk. U bent van harte welkom.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waardrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: Radio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes.

0: Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: regio-info.
1: Een polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.
2: Going gets tough.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit...

0: Zuid-Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
1: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilvrak in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

0: regio-info.
1: De zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op donderdag 3 september organiseert de organisatie van de zeepkistenrace Lekkerkerk een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats 's avonds van 7:30 tot 8:30 in Amazitia te Lekkerkerk. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst.

0: melden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilvrak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
6: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. 7 minuutjes over 9, 2 september alweer. En we zijn alweer begonnen aan alweer een aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard. Om 12 uur, totdat de eerste helft van deze week er ook alweer op zit. Wat gaan wij vandaag doen? Nou, van alles en nog wat. Er is genoeg door te geven aan berichten en aan wetenswaardigheden en aan ja, zaken die spelen in de onmiddellijke omgeving hier van de Krimpenerwaard. En vooral ook in de Krimpenerwaard en zo. Dus we hebben eigenlijk van alles en nog wat. We hebben ook natuurlijk muziek. En ja, daar hebben wij een hele ruime keuze. Dus, maar straks hebben we eerst eventjes een speciaal bericht. Echt een speciaal bericht. Dat is toch wel handig. Zo.

0: lights when they're pulling us.
1: What's he now? I only want that the sun on my skin of zoiets. Nou, dan moet die zon wel schijnen. Want toevallig is het nog een beetje magertjes gesteld met de zon. Maar we hebben te maken met een paar buitjes voorlopig in het westen. En vandaag horen wij toevallig bij het westen. Dat is ook wel eens anders. Maar ja, en als die dan voorbij zijn, dan schijnt het toch weer een paar dagen hartstikke leuk en lekker weer te zijn. Maar wel met een heel veel wind en zo. Goed, dat speciale bericht waar ik het net over had. Nou, dat is een interessante. Want binnenkort hebben we de Monumentendag. En toen hadden we het van de week al over. Ja, je kan weer diverse kerktorens beklimmen en bezoeken. Dat is dan weer. En toen dacht ik, hoe zit het eigenlijk met die kerktoren van Haastrecht en zo? Want tot voor kort, en volgens mij is hij nog steeds ingepakt. Zo gezegd, met die stijgers, weet u wel. Met dat hele grote probleem wat uiteindelijk een hele lange tijd heeft geduurd eer er een oplossing was. Maar er zijn ontwikkelingen. Want woensdag, de 2e september, is dat toevallig vandaag. Jawel, dat is toevallig vandaag. Rond 2:15, dan wordt de haan, die wordt weer teruggeplaatst op de kelder. Niet op de kelder, op de toren. Juist, verkeerd woord, Agnes. Ja, op de toren, dus bovenop. Dus 2:15, 2:15, zo ongeveer, is het misschien wel handig om eens even een kijkje te gaan nemen bij de kerktoren daar in de buurt van de kerk in Haastrecht en zo. Dus het is bijzonder toch, een bijzondere gebeurtenis. Want velen zullen het leuk vinden om dit vanaf de grond te zien gebeuren. Zo. Maar dan moet je wel even weten dat het inderdaad gebeurt. En dat inderdaad is het verhaal. Dus om 2:15 vanmiddag, zo ongeveer. Hè, dus ik zou een kwartiertje eerder gaan kijken als u nieuwsgierig bent. Maar ook alles wilt weten. Dan kan je dus die haan weer zien verschijnen in de terugplaatsing op de toren van de hervormde kerk in Haastrecht. Dus, wordt hij dan eindelijk... er gebeuren hele rare dingen. Wordt hij dan inderdaad in Haastrecht uitgepakt, verlievelee? Zou dat toch de bedoeling kunnen zijn? Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. We zullen het afwachten. Maar die haan, die komt op de toren. Oh zo.

Ja, dat is maar goed ook, dat je dus altijd jezelf blijft en zo. Dat is de strekking van het verhaal. De heer Savarotti met zijn vriendin Filippine, die was erbij. En we horen dat hier bij RTV Krimpen en Waters. Helemaal fraai, helemaal mooi en zo. Goed. We hebben nog wat anders. Volgens mij hebben wij vandaag weer voor het eerst sinds een behoorlijk tijdje weer het weerbericht van Gerard van der Stelt. Jawel, dat gaat waarschijnlijk ook weer gebeuren. Ik laat me gewoon verrassen. Als die hangt, en dan komt hij wel en hij meldt zich wel als het zover is. Maar ik heb begrepen dat weer gaat gebeuren. Helemaal mooi. Wordt er nog vergaderd? Ja, er is gisteren vergaderd voor de allereerste keer. Officieel dan, commissievergaderingen en zo. Maar zaterdag, nee, niet zaterdag, maar de 8e september. Dat is waarschijnlijk toch wel op een dinsdag. Dus ja, dan is er weer een beeldvormende ruimtelijke vergadering. En de oordeelsvormende vergadering samenleving en bestuur. Die wordt ook weer gehouden. En dat allemaal in het onderkomen van de gemeente in Bergambacht. Ja, ik weet nog niet hoe het eruit ziet, want binnenkort hebben we open huis. En officieel in gebruikname van dus dat gemeentekantoor in Bergambacht. En dan zullen we zien hoe het zit. 9 september is er ook al een vergadering. Het is, het gaat heel anders dan voorheen. Heeft dat te maken met de nieuwe situatie in Bergambacht? Ik weet het niet. We zullen er af moeten wachten. Maar ik ben benieuwd hoe RTV Krimpen en Waters daar in de toekomst mee omgaat. Want er zijn op zoveel verschillende en onregelmatige tijdstippen zijn er best wel wat vergaderingen die de moeite waard zijn om door te geven. Dus hoe dat dan in de toekomst zou gaan moeten gebeuren. Het is vooralsnog een vrij raadsel en zo. Hoe dat gaat, we zullen het zien. We hebben hier Dick Hout. Van Dick Hout, liever gezegd. En die zijn ook weer in de studio geweest om een opname te maken. En het resultaat, dat hoorden wij hier.

Ja, het is niet genoeg. Het is eigenlijk nooit genoeg. Van Dickhout. Nieuwste product van hem. Heel mooi. En zo. En hij gaat met zijn tijd mee. Want hij tekende toch wel een paar feiten die er in deze wereld dus inderdaad actueel zijn. Die tekende hij haar zuiver op en verwerkte in de tekst van het afgelopen muzikale bijdrage. Ja. Vandaag, we hebben een telefoontje. Ik weet niet precies of dat al voor mij is, maar ik vraag u wel een momentje. Dan kan ik eens even horen wie er aan de telefoon is. Moment.

Zo, het was een berichtje in de afdeling interne communicatie. Dus die telefoon die is weer mooi in rust en zo. Maar wat ik wilde zeggen, dat het vandaag wel een belangrijke dag is. In ieder geval van de dag. Want weet je nog, een tijdje geleden, die schietpartij in Schoonhoven. Met die Iranier. Althans, met die man die links heeft met Iranië. In die zin. En die verbleef dus in Schoonhoven. En die woont daar ook al heel veel jaar. Was werkzaam bij de politie. En als ICT'er en zo. Maar in zijn vrije tijd deed hij dingen die dus ook nog wel te maken hadden met de actuele situatie in Iran. En dus kwam hij misschien wel op een lijstje te staan. Maar er is vandaag toevallig een begin van de rechtszaak die dus over dit hele verhaal begint en zo. Dus we zullen daar waarschijnlijk nog meer horen. Dus toch wel weer een speciaal moment en zo. Hoe het verder gaat en hoe de motivatie was en al dat soort zaken. Dus een heel lang verhaal waarschijnlijk wel en zo. Dus we zullen het meemaken en zo. Ja, goed zo. Volg je gevoel. Is dat er eentje? Ja, nou, nee. Nee, laten we dat niet doen. Ik word helemaal... je zit in mijn hoofd. Nou, laten we dat maar doen. Ja, je zit gewoon in mijn hoofd en zo. Dus een beetje stressvol en zo. Ik heb ook nog een ander nummer. En dat is No Stress. Nou, dat gaan we straks draaien. Want dat zou ik al hard kunnen gebruiken. Want alles komt hier tegelijk tegenwoordig hier.

is totaal in de war. Nou, ik ook een beetje, want ja, daar kwamen nou een hele hoop dingen gelijktijdig op me af en zo. En dan ben je ook nog bezig met live radio te maken. Dus ja, dat... Ja, je kan maar één, misschien anderhalf ding tegelijk. En dus dat. We zijn weer helemaal teruggekeerd met beide beentjes op de stoel, zeg maar. Zeg, het aantal scheidingen in Krimpenerwaard, dat is dalende. Ja, maar ja, als je een aantal huwelijken hebt en er zijn scheidingen en zo, dan gaat dat vanzelf wel dalen. Omdat dus eigenlijk verliefdheid de koek opraakt, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou, maar goed. Maar het is september en september is altijd een rare maand wat betreft verbroken en het aanvangen van het verbreken van relaties en huwelijken en zo. Vanwege, ja, dan heb je met vakantie heb je een hele tijd ben je bij elkaar geweest. En heel anders dan als je dus gewoon door de week aan je werk gaat, dus niet thuis bent, feitelijk. Dat zijn dus ook van die dingen. Dus vandaar. Maar gelukkig, het is dalende in Krimpenerwaard en zo. Vooral mensen, en dat is al een mooi gegeven, vooral mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 60... die besluiten in de Krimpenerwaard om uit elkaar te gaan. Zo? Is dat zo? Ja, dat blijkt. Want het is uitgezocht. Landelijk ligt die piek net iets anders. En dan is de leeftijdsgroep 40 tot 45 jaar. Dus op dit moment wonen er dus in Krimpenerwaard, of in de Krimpenerwaard, en dan weet ik niet of dat inclusief de gemeente Krimpen aan de IJssel is, want dat zou wel eens een slok op een borrel kunnen schelen. Maar op dit moment wonen er dus in de Krimpenerwaard 3589 gescheiden mensen. Zo. Inclusief mensen van wie het geregistreerd partnerschap ook stranden en zo. Ja, dat kan ook gebeuren. En de jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 21 jaar oud. Oh. En de oudste inwoner, die is al de 90 gepasseerd. Grijze scheidingen zijn, dat is een nieuwe trend. Althans, dat is nu opgetekend door het CBS waarschijnlijk. Want die zoeken dat allemaal uit. En die hebben dus uiteindelijk, dus, na een hele hoop jaren bij elkaar te zijn, toch besloten om uit elkaar te gaan. Dat is een grijze scheiding op vergevorderde leeftijd en zo. Maar goed, waar blijven die mensen dan? En moeten ze dan ook weer apart gaan wonen en al dat soort zaken? Dat soort problemen, dat ze, hè? Maar goed, dat is de realiteit. En hoe dat zit in de Krimpenerwaard wat betreft die grijze scheiding, ja, dat is eventjes een verhaal wat ik nu even niet kan vertellen, omdat ik de gegevens daarvan niet heb. Dus zo is het. Maar feit is dus wel dat de oudste inwoner die dus gescheiden is, 90 jaar. Nou, dat zegt toch wel iets, dacht ik zo. Ja, denk het wel.

0: Sidrais Mireesi van dokter Victor. Je weet wel, die huisarts uit Zuid-Afrika. En hij heeft er een bandje bij verzonnen. En nou, Sidrais Mireesi, zo is het. En niet anders. 9:58, dat is wel de tijd die wij kunnen aantekenen. Woningbouw, ja. Dat is een dossier wat al jaar en dag eigenlijk ons bezighoudt en zo. En als je dus nu ook die berichten over die bijvoorbeeld grijze scheidingen hoort en zo, ja, dan kan je je voorstellen dat er weer extra woningen voor nodig zijn. Of extra, ja, appartementjes of zo. Of huizen zonder trap. Ja, dat wordt tegenwoordig ook gebezigd, die uitdrukking en zo. Maar woningbouw, de gemeente, die vindt dat, en die, dat is besloten en zo hoor. Dat is al lang en breed het plan wat is uitgerold. Alleen nu moet het nog echt gaan gebeuren. Er wordt gemikt op 4000 huizen tot 2040. En een mooi voorbeeld nu is zogenaamde vervangende nieuwbouw. We hebben naast het gemeentekantoor in Lekkerkerk, daar stond ooit een politiebureau op de hoek, weet je wel. Nou, die staat er nu niet meer, die is gesloopt. En de huizen, de hele rij die daar weer naast staat, de straat in, daar, die wordt dus nu op dit moment ook gesloopt. En er komen dus ook een hele aantal vervangende wooneenheden. En ook een paar meer. Want er wordt volgens mij, als ik zo de foto zie van de impressie, dan is dat een drielaags systeem en zo. Dat is het zogenaamde gestapelde bouwen. Maar ja, er wil ook nog een wens dus zeg maar in de praktijk gebracht worden, dat er zo ongeveer 60% van de nieuwbouwprojecten zouden moeten gaan bestaan uit gelijkvloerse woningen. Dus zonder trap, zogezegd. En dat zijn er dus 2400. Op die 4000 dan. Dus nou, die uitdaging ligt daar. Oh, dit houden wij natuurlijk in de gaten, want u weet het, hè. U weet het, hè, ja.
1: Luister, het is echt niet moeilijk, hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
0: Ja, nou, dat is heel handig, want dan kunnen we daar werk van maken. Dan komt het namelijk bij ons in het systeem te staan. En vanuit het systeem, zie ons systeem als een rotonde. Met allerlei afslagen. De ene afslag gaat dan richting de website. De andere afslag richting tv. En nog een afslag naar radio. En dan naar de app en zo. Dus nou, dan zijn we rond. De hele rotonde hebben we dan gehad en zo. Hè?

Ja. De Mysterious Girl. Anno 2026, hè, want het was natuurlijk een wat ouder nummer. Maar ze overgoten met allerlei sausjes en zo. Een flinke mix. Ik denk dat ze daar in de keukenkast van die studio een aantal flesjes hebben staan. Met 1, 2, 3 verschillende soorten saus en zo. En alles door elkaar. En dan krijg je dus het resultaat van de Mysterious Girl 2026. Hè? Er is binnenkort een open dag. Ja, er zijn allerlei open dagen en zo. Want ja, dat is de tijd van het jaar, hè, schijnt het zo te zijn. Maar de Stichting Wetland Cats in Gouderak, die is dus ook weer aan de beurt. Want zaterdag 5 september is dan de laatste open dag van het jaar. Dus beide locaties, de manege en de opvang, die zijn van 11 tot 4 uur geopend voor bezoekers. En u weet het, de Stichting Wetland Cats houdt zich bezig met het opvangen van zwerfkatten, van allerlei andere katten en poesjes en nou ja, noem het allemaal maar op. Dus daar gaat het dan om en zo. En je kan daar misschien, als je toch plannen hebt om er eentje aan te schaffen, nou, misschien daar, hè, daar. Open dag in ieder geval, om een kijkje te gaan nemen bij de Wetlands. En dat is van 11 tot 4 uur dus. Als dan morgen ook, of zaterdag dan ook nog een beetje lekker weer is, dan, ja, nou, dan is het alleen maar gunstig natuurlijk, hè. Goed, wij gaan eens even kijken naar ene meneer Sam Knoop. En Sam Knoop, ja, je zal maar Knoop heten. Dan moet je maar die Knoop er ook nog een keer uit zien te krijgen. Maar in ieder geval is het wel zo dat hij heet zo eenmaal zo. En daar is niks meer aan te veranderen en zo. Hoezo? Zoet en zuur, dus dat. Hmm.

Ja, nou, dan is het uit. Eindelijk goed. Dus eindgoed al goed, zeggen we dan. Hè? Ja, dat was de heer Knoop. Zeker wel. De gemeente Krippenwaard heeft de brief van minister Van Essen ook gelezen. En zo. En die hebben daar ook nu eindelijk een beetje, want een beetje aan de late kant toe. Maar ja, vakantieperiode zit ertussen en zo. En die hebben nu ook een soort van, ja, zachtaardig tegengas gegeven. Namens de gemeente Krimpenerwaard. Zo kan ik het misschien nog wel het beste zeggen en zo. Want de gemeente die pleit bij de minister van Landbouw, en dat is Van Essen, voor een gebiedsgerichte aanpak van de problemen rond landbouw, natuur en stikstof. Landelijke maatregelen die moeten dus volgens de gemeente beter aansluiten bij de specifieke omstandigheden van het veenweidegebied. Ja, daar kan je dus als overheid in Den Haag kan je dat beschouwen als, nou, leuk, hartstikke leuk, dankjewel. We zullen kijken wat we daaraan kunnen doen. Maar een beetje aan de zachte kant, hoor, vind ik dat toch wel, die reactie. Ik zou wel een beetje meer felheid verwacht hebben van de gemeente Krimpenerwaard. Omdat er wel degelijk in die brief heel veel dingen staan die dus funest zouden kunnen worden voor de agrarische sector. En de onzekerheid, daar hoeven we nog niet eens verder over te praten, want die is al om aanwezig en zo. Dus, maar goed, er is een reactie en ik ben benieuwd wat daarmee gedaan wordt in het Haagse. En het gaat er wel over dat dus de verstandhouding tussen de agrarische sector en, ja, zeg maar, in specifiek in Krimpenerwaard, de natuur, die 2250 hectare. Er zijn allerlei overlegorganen die dus samenwerking bieden tussen agrarische sector en dus inderdaad de, zogezegd, de natuur en het beheer daarvan en al die zaken meer. En ook dus de vergoedingen en dat soort zaken, ja. Dat vertrouwen dat ze moeten wel aanwezig blijven, wil men dus door kunnen gaan en in een positieve richting en zo. En dat is dan toch wel, ja. Het is misschien wel, nou ja. We zullen het zien en we zullen het afwachten. Maar één ding is zeker, beter een reactie dan geen reactie en zo. Ook al is die een beetje aan de, ja, wat mij betreft, aan de zwakke kant. Get it right next time. Is dat zo? Ja. Hier is er eentje van, dat zou je niet verwachten. Jerry Rafferty.

Ja, dat is misschien wel een goede titel. Get It Right Next Time en zo. Van Jerry Rafferty, een van de velen die hij ooit heeft gemaakt. Maar ja, velen zijn er ook al een beetje onbekend gebleven en zo. En dus een van die onbekenderen, lieten we zojuist horen. Helemaal mooi en zo. En al. Goed, we zijn weer toe aan het volgende onderwerp. En dat is dus, lekker luchtig, de IJsselmannen. U kent ze, uit Ouwekerk aan de IJssel. En zij zijn ook een beetje onderhevig aan, wat zal ik zeggen, leeftijdsslijtage. Is dat het goede woord? Misschien wel. Ze zijn namelijk op zoek naar mannen die het koor willen komen versterken en zo. En belangstellenden die kunnen tijdens een repetitie vrijblijvend komen kijken, luisteren en meezingen en zo. Want het is toch wel een legendarische naam, hè? De IJsselmannen. Wie kent ze niet en zo? Dus als je daarbij wilt gaan horen, dan kan dat. Momenteel bestaat het koor uit 45 zangers, 7 muzikanten en een dirigent. En zo. Dat is ook wel eens meer geweest, zeg. Oei, dat wel. Dus de IJsselmannen die brengen dus met veel enthousiasme Nederlandstalig. Nou ja, goed, we kennen ze, hè, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar we hebben natuurlijk ook altijd ook die beroemde, beruchte gala-concerten in de Drie Manen en zo. En ook daar willen ze dus versterking voor hebben. Want in september reizen namelijk de IJsselmannen tevens per bus naar een optreden in Zoutelanden. Zo. Dus ik bedoel maar, ze komen niet alleen maar hier in de buurt, maar ook verder op en zo. Dus als je belangstelling hebt, dan kan je dus je vervoegen bij de IJsselmannen. Gaan we eens kijken op de website IJsselmannen.nl en dan kom je er wel en zo. Dus helemaal fraai. Goed, van Ouwekerk gaan we naar een Angel. En dat is een hele korte rit, want daar wonen ze ook, hè, de Angels in blue jeans en zo. Dus echt wel.

Ja, Angel in Blue Jeans. En daar moet je goed voor uitkijken. Want het verhaal zit er, hè. Train, je is daar niet zo gelukkig mee, uiteindelijk. Maar goed, dat is even terzijde. De gemeente, we weten het, hè. Binnenkort nieuw gemeentekantoor. En we kunnen met z'n allen een kijkje gaan nemen. En binnenkort is 9 september. Is dat 19 september, liever gezegd. Tussen 10 en 2 uur. Een beetje kort, hoor, hè. Wow. Nou, goed. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw. En met name de inwoners van de kern Bergambacht wordt nog wel zwaar aangeraden om met de fiets te komen. Want ja, er is wel een grote parkeerplek. Maar ik heb wel eens een paar keer gezien en zelfs gehoord van betrokkenen dat het parkeergebeuren, dus de parkeergelegenheid, iets verderop bij het gemeentekantoor, dat een beetje al helemaal druk bezet is af en toe. En dat het eigenlijk al te weinig plaats is. Nou, dat is nog maar eventjes een dingetje en zo. Dus met de fiets, geen probleem. 19 september, tussen 10 en 2 uur kunt u eens gaan kijken wat er allemaal gerealiseerd is. En waar alles zit en waar er vergaderd wordt en zo. En zou er al een trouwpartij, een inzegening van een huwelijk hebben plaatsgevonden? Is dat... Dat zou wel mooi zijn. Als dat zo is, dan zou dat toch wel iets... want dat is dan de eerste in dat gebouw. En dat is dan de eerste in het bestaan van dus het ene en het ander en zo. Dat is eigenlijk best wel leuk om dat eventjes mee te maken en het te ervaren is ook. Ben benieuwd wie de eerste gelukkigen zouden zijn. Maar ja, dan lees je ook weer dat er één op de zoveel dus weer gescheiden. Dus ja, dat schiet dan ook weer niet op en zo. Dus ja, ik weet het verder ook niet, hoor. Maar 19 september. We gaan op naar het nieuws, naar het weer, naar de uurwissel. En we zijn zo terug bij deel 2.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen. Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, 65 jaar geleden was de primeur van de eerste hits eigenlijk van de formatie The Beatles. En ja, dat komt er mooi uit, want over 10 dagen dan is er in het kwartier in Stolwijk is er dus een optreden van de Early Beatles. Dan heb je dus zeg maar te maken met al die mooie ouderwetse deuntjes van de Beatles om lekker mee te zingen enzovoort enzovoort. Ah, dat komt allemaal nog. Maar om 10:05, hartelijk welkom als je er net bent bijgekomen, kunnen wij de mededelen dat er een stichting is in Bergambacht en die heet Stichting Molen den Arend. En zij gaan samen met de historische vereniging Bergambacht plannen maken. Wat zeg ik? Die hebben ze al. En misschien wel uitrollen in die molen. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat de molen die dus behalve dat hij dus kan malen, graan malen, dat wel, geen water, maar graan, dat die dus ook geschikt gemaakt wordt voor exposities en educatie. En dat is op zich een heel mooi plannetje en zo. Een mooie oude molen met een onderkomen voor exposities en educatie. Dat is toch wel een aardige, leuke combinatie. En dan kan je dus ook ervaren hoe die molen werkt en hoe graan wordt gemalen. En welke rol molens speelden in de voedselvoorziening. Want dat moeten we ook niet onderschatten. Dat was destijds best wel een hele belangrijke factor in ons doen en laten. Ja, zeker wel. Binnenkort, en dat zijn weer andere plannen. Komt er ook nog een restauratie om de hoek kijken en zo. De plannen die gaan dus samen. Dus de plannen met die educatie en die expositie. Die plannen die gaan samen en parallel met dus zeg maar de restauratie en zo. Maar die kost wel €81.000. Het is snel gezegd, dat wel. 60% is al reeds gedekt door de provinciale subsidie en zo. En de rest moet komen van onder andere dus sponsoren, vrienden van de Molen van den Arend enzovoort enzovoort. Met de komst van het archief en de expositieruimte zou dus nog daarbovenop nog eens een keer €12.500 gemoeid zijn. Dus nou, als je hier en daar nog een gaatje in je portemonnee hebt, oftewel een verborgen ruimte, dan weet je waar je terecht kan, hè? Bij de Molen de Arends. Maar dat is nog niet alles, want binnenkort gaat die restauratie van start. En dat wil dus zeggen dat de molenwieken er wel eens afgehaald zouden kunnen worden. Ja, niet voor altijd, maar tijdelijk. Omdat die ook onderhavig zijn aan die restauratie en zo. Goh, dat belooft wat. Dus als dat gebeurt, dan is dat alweer even wennen hoor. Voor de voorbijgangers en zo. En de skyline van Bergambacht wordt dan een heel andere, tijdelijk. Want ja, die molen, hè, dat is toch wel ja, een vast gegeven en zo van alles. Dus, ja, mooi.

Passagier, die werd bezongen door Alex Warren en zo. Ja, 10 over 10. Dubbele tijdmelding. Zomaar weer even geregeld tussendoor. Fijn. Goed, 2 september vandaag. Mooie tijd. De scholen zijn ook weer begonnen. Wat is het weer lekker rustig, hè? Dagdelen door de week en zo. En dan is de schone taak aan de opa's en oma's en zo. In veel gevallen om dus de kinderen weer van school te halen. Om 1 uur of 2. Ja, dat gebeurt dan weer gewoon. Dus er zijn weer hele nieuwe situaties en zo en alles. Dus. Maar voorlopig is het lekker rustig in huis met de kinderen. Kinderen op school en zo. Dus de resultaten die zullen we maar even afwachten. En de brugpiepers, de eerste brugpiepers, die zijn ook weer gesignaleerd om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Met de nodige bagage dus op de rug, dan wel op het mandje, voorop of achterop en zo. Ja, dat zijn allemaal van die mooie dingen die dus nu plaatsvinden. Dat zie je allemaal zomaar gebeuren. Je moet het wel zien natuurlijk en zo. Dus komt het allemaal weer helemaal goed en zo. Wat is er aan de hand? Rutger van Barneveld. Oh, jee. Die gaat nog even terug in de tijd. Ja, voor zijn eigen dan. Maar hij heeft er wel mee gescoord, zo gezegd. Hè? Met die zomerse, zwoele nachten. Ze komen er nog aan, hoor. Hey. We zijn nog niet klaar. Wel, nee.

Ja, zwoele zomernachten. En ik hoop dat ze volgende week weer aanwezig zijn, die zwoele zomernachten. Want volgende week staan de molens van Kinderdijk weer hartstikke mooi in het licht. Vanaf 7:45. En het begint aanstaande maandag. En het zijn 6 verschillende dagen, dus opeenvolgend, die dus de molens in het licht zetten. S'avonds dus vanaf 7:45. Nou, dan begint het al een beetje te schemeren en zo. Dus eer dat het donker is, rond pak een beetje 8:30, 9:15. Ja, het is een plaatje. Maar de stichting die heeft weer een programma naast dus die verlichte molens dus gecreëerd. En één is best wel een interessante, want de stichting die heeft haar best gedaan om het programma te vernieuwen, staat hier in het mooie persbericht. Er is bijvoorbeeld een rondvaart met een bierproeverij bij de lokale brouwerij De Kinderdijkse Kater. Dat is ook wel een fantastische mooie naam natuurlijk. Hè? Dus dat zal best wel een speciaal biertje zijn en zo. En er is ook nog een exclusieve vaartocht vanuit Schoonhoven in de maak. Nou, ik zou zeggen, als je daar meer van wilt weten, ik zou eens even op jacht gaan wat betreft dit gegeven. En dat allemaal via de website, de Digitale Snelweg. Die is daar zeer geschikt voor. Dus. Maar volgende week een mooie wandeling in Kinderdijk. Waarom niet? Ik zou zeggen, kijk wel uit waar je zou willen gaan parkeren. Want als het mooi weer is, dan is dus inderdaad de parkeergelegenheid beperkt. En zo. Er zijn wel grote terreinen en zo bij IAC daar, bij Kinderdijk. En een stukje lopen en zo, gezellig. Maar vol is ook alweer vol en zo. Dus het belooft weer een drukte te worden. Want het is elk jaar weer hetzelfde. Weer hetzelfde mooie. En altijd weer een dikke belangstelling voor de molens die in het licht staan. En vanaf aanstaande maandag. Dus 6 avonden, dus je hebt de keus. En als het dan ook nog mooi weer is, oh jongens, wat gezellig.

Stay With Me. Nou, tot 12 uur. Dat zou mooi zijn. Dat zou echt mooi zijn. Formatie komt uit Noorwegen, volgens mij. In ieder geval Scandinavië. En het is formatie Wallin. Moet je eens even in de gaten houden. Een stevige sound. Wel mooi. Prima. Helder. Fris. Ja, logisch. Het is daar altijd ietsje frisser en zo. En de lucht is daar zuiverder. Dus dat helpt allemaal. Herhaling is de kracht van de reclame, zeggen ze wel eens. Dus een van de correspondenten van ons programma, dit keer uit Haastrecht, die zegt, joh, doe het nog eens een keertje. Nou, oké, dan doe ik het nog een keertje. Want het is best wel een belangrijk moment in het bestaan van de kerktoren van de hervormde kerk in Haastrecht. Hij staat nu nog helemaal in de stijgers en zo. Maar straks om 14:45 zo ongeveer, dan wordt de haan weer teruggeplaatst op de toren. Dus er zal best wel een grote kraan aan te pas moeten komen en zo. Dus dan gaat de haan weer kraaien in Haastrecht en zo. En met de winden meedraaien. Dat ook nog. De gemeente Krimpenerwaard wil dit eigenlijk een beetje kleinschalig houden. Maar ja, als er wat gebeurt en een grote kraan verschijnt in het zicht voor met name de inwoners van Haastrecht, dan wil je toch wel eens even weten wat er aan de hand is en zo. Dan ben je gewoon niet nieuwsgierig, maar je wilt gewoon alles weten. Hè? Dat is natuurlijk wel de oplossing en zo. Nou, als je dan toch even tijd hebt, waag er even een wandelingetje aan richting de Nederlandse Vormde Kerk in Haastrecht en zo. En dan gaat het gebeuren. De haan die weer terugkomt op zijn oude stekkie. Hoe lang is hij eigenlijk weg geweest, die haan? Ik zou het niet weten. Het was wel een beetje stil daar. Dat is zeker. En wanneer wordt die toren nou eindelijk eens uitgepakt? Of gaat dat dan ook gebeuren? Zou zomaar kunnen.

0: get it wrong before we get it right. Of was het dan andersom? Maar ja, het was wel Ilse de Lange hier bij RTV Krimp in de Waard. 5 minuutjes over de klok. Voor de klok van 10:30. Ja, dat is best wel belangrijk hoor.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB+.
0: Ja, dat is een mooi huisnummertje, hè? 12D, de D van Diederik, oftewel Dirk en zo. Ja, yeah, mooi. We gaan even opruimen. Ja, dat kan. Zaterdag de 19e september, dan is het tijd voor de publieke schoonmaakactie Lopen mee voor een schone lek. Juist. Er zijn in onze gemeente Krimp en de Waard 3 verschillende locaties waarvan gestart kan worden op die zaterdag de 19e september. Het is dan zo dat er tijdens deze opruimwandeling worden dus de deelnemers dus in actie gezet vanwege het aanwezige zwerfafval wat er altijd wel te vinden is langs de oevers, wegen en bermen van de rivier de Lek. Dus het initiatief dat is een samenwerking tussen allerlei organisaties, waaronder No Plastic, en zo. Dus ja, weg met de plastic en zo. En ander afval en zo. Want je zal ervan schrikken wat er allemaal verzameld wordt. Iedere keer weer. Maar goed, er is een tijdstip. 8:00 AM. Dan heb je nog wat aan je dag. Dan wordt er gestart uit Krimpen aan de Lek. Bij de markt. Bij de supermarkt al daar. En dan kan je daar inhaken en zo. En dat is in Lekkerkerk het geval. Om even voor 9:00. Dat is bij de Veerpont aan de Voorstraat. Dus dat is dan de locatie. Een verzamelpunt om te gaan rapen, zeg maar, te gaan opruimen. En om 10:30 is dat in Bergambacht bij de Veerpont Bergstoep. Jazeker. Dus dat zijn de tijden en daar kan je dus je vervoegen en zo. 2 verschillende wandelgroepen die lopen dus over de oevers van de Lek en ontmoeten elkaar aan het einde van de dag met een feestelijke finish en zo. Aha. Dus het is een flexibele deelname. Je bepaalt zelf hoe ver je meeloopt. En het kan een kort trajectje zijn in de eigen buurt, kan dat zijn. Of de volledige route en zo. Dus, dat zijn de gegevens die ik weet over dit hele gegeven. 19 september dus. Even onthouden, alvast plannen voor een agenda en zo. Dan gaan we met z'n allen weer lekker aan het opruimen en zo. Aan het ja zeggen. Want we komen hier tenslotte vandaan. En we willen hier niet ons eigen nest gaan bevuilen natuurlijk. We willen dat gewoon lekker opgeruimd hebben.

Ja, nog steeds wel, maar ja, dat blijft niet zo. De brug gaat weer open, hè, volgende week. Hè? Tenminste, dat mogen we hopen. Als de verf droog is en zo en de vloerbedekking gelegd is, dan kunnen we weer, zeg maar, over de Algarabrug. Dat is maar goed ook, want dan is daar tenminste eventueel weer de rust wedergekeerd. En trouwens, het valt nog wel mee, hoor. Hier en daar zijn er wel wat extra druktes en ook een beetje aanschuiven. Een beetje zachtjes aan doorrijden, zeg maar. Oftewel, helemaal niet doorrijden, maar ook weer niet helemaal stilstaan. Enfin, dat ook. En dat gebeurt met name op het terugkerend verkeer. Dus 's middags. Dan is het wel een beetje om de krimpende water in te komen aan de noordzijde via de omleidingsroute van Gouda en zo. Dat is wel een dingetje, hoor. En ja, dan is het ook een beetje extra druk bij de pontveren. Die varen de golven uit de lek, zeg maar. Zo hard en zoveel. En dat gaat tot op heden best wel goed. Maar ja, het is wel een slijtageslag, hoor. Want het is toch weer goed als deze 4 weken stagnatie en veranderen en omleidingsroutes, als dat allemaal weer voorbij is en zo. En dat allemaal weer zijn normale vorm kunnen krijgen met ouderwets langere files en zo, die er altijd al stonden. He, want het zal echt niet veranderen. Het is alleen maar de brug, he, die veranderd is en verbeterd is en aangepast is aan deze tijd wat betreft de duurzaamheid en zo. He. Ja, allemaal die factoren. Maar aan de oostzijde, daar is het voorlopig ook nog wel even raak, want daar is de provinciale weg 210, wat is dat? Ja, 210, waar loop ik? Ja, die is gewoon dicht, kan je gewoon niet door en zo. Dus het is en blijft eventjes een rare tijd en een beetje zeg maar wikken en wegen van hoe pak ik het aan om van punt A naar punt B te komen. Dat is toch wel een beetje. Dus ik zou zeggen, succes daarmee. Nog even volhouden, hè?

Ja, it must be love. Ja, goed zo jongens. Houden zo. Niks meer aan doen. Komt helemaal goed. Ik krijg net een berichtje door dat in het tweede, of in het, ja, in het eerste gedeelte van het tweede, van het laatste uur, komt er weer een weerbericht. Gerard van der Stelt heeft zich gemeld. Dus dat zullen we dan tegemoet zien. Ja, met open armen, zo gezegd. We kunnen weer aan de duurzaamheid wat betreft hoe doen jij, jullie het en zo. Je hebt namelijk je woont in een huis, stel je voor, en je hebt al het een en ander gedaan aan zeg maar de verduurzaming. Extra isolatie, warmtepomp, nou ja, het hele rijtje, hè, noem maar op en zo. Maar je kan zijn dat er ook nog mensen zijn die lopen met plannen rond om dat aan te pakken zo. Maar hoe doe je dat dan en zo? Nou, je kan dus bijvoorbeeld een praktijkervaring opdoen. Dus door dus een soortgelijk huis als waar je zelf woont ook eens te gaan bezoeken en zo. En dat kan. Duurt nog even, maar je kan hem toch mooi even plannen. Want zaterdag de 31 oktober en op 7 november... zijn er mensen bereid om dus hun huis te laten zien. Met name en dan aandacht te besteden aan zeg maar de verduurzamingsfactoren die dus doorgevoerd zijn in die huizen en zo. En als je dan een soort gelijk huis hebt, dan kan je zeggen, hé, dat is een slim idee, dat gaan wij ook zo doen. En zo gaat dat balletje misschien wel rollen. Voor mensen die dus aan de slag willen met hun eigen huis, is het een heel leerzaam gebeuren. Dus. En dat kan dus heel veel betekenen om dus de juiste weg te kiezen om te komen tot je verduurzaming en dus het verminderen van je energierekening. En ja, we hebben het net gehoord, het aardgas. Als het er nog is, halverwege de winter, dan kunnen we dus tegemoet zien dat dus de meter loopt harder. Ja, de financiële meter dan. Die loopt harder dan ooit en zo. Dus nou, we zullen het afwachten. Dus misschien wel een reden te meer om de zaak aan te pakken. Om eindelijk toch eens te gaan beginnen met de verduurzaming van ook jouw huis en zo.

Het is tijd. Hoogste tijd. Nou, hoogste tijd. 20 voor 11. Dat is de tijd dus. Dat was meneer Berendsen en zo. Helemaal vrij. Eens even kijken. Wij hebben nog te maken in onze gemeente met met onze voortuinen, achtertuinen enzovoort enzovoort. Hè. Maar er kan altijd wat bij. Er kan altijd wat aantrekkelijker gemaakt worden. Maar ja, de vraag rijst dan. Ja, behalve dus wat gaat het kosten. Dat is natuurlijk ook een dingetje. En hoe kunnen we dat aanpakken en zo? Nou, daar hebben we de tuinrangers voor. De tuinrangers die doen u van gratis advies in voorzien. En dat in september kan je dat aanvragen en zo. En het is toevallig september. Nog maar 2 dagen, maar toch. Hè? Dus in september kan je dus een gratis tuinadvies aanvragen aan een van de tuinrangers. En dan kan je ook nog kans maken op 1 van de 3 biologische bloembollenpakketten. Zo, en dat is dan van plantje mee en zo. Ja, want die tijd die komt er ook weer, hè. Ik bedoel, regeren is vooruitzien, ook in de tuin. Want van de herfst dan gaan de bollen weer de grond in. En die andere bollen die nog erin zaten, ja, die moet je misschien opgraven. Omdat je zegt, ja, die stonden afgelopen seizoen toch een beetje op een raar plekje en zo. Dan kan je ze verpoten en zo. Nou, er is dus aankomende tijd, dus mooi de tijd voor. Dus je kan het aanvragen tussen 1 en 30 september een gratis tuinadvies. Dus wat wil je nog meer? Niet alles hoeft geld te kosten, mensen. Echt niet. Tuinrangers.nl /tuinadvies. En dan een klein streepje en dan aanvragen. Dat is dus waar het over gaat. Dus, en dan dat bloemenwollenpakket in het achterhoofd houden. Hè. Dat is natuurlijk wel mooi. Goed, wij gaan naar Schotland. En die broertjes, ja, die kunnen lekker zingen hoor, die twee. De Proclaimers. Het is, ze hebben net als anderen die hier ook wel rondlopen. Die niet met geld om kunnen gaan. Die hebben dus een gat in de hand. En daar gaat het over. En zo. Ja, die zijn de Proclaimers.

0: Ja, Kevin Hensen. Wat is er aan de hand? Welke vriend willen wij hebben? Eens even kijken hoor, of dat allemaal nog terug te draaien is. Zeker wel. Dus vandaar dat wij dus zeggen van...
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Helemaal mooi. En dan lopen we door de gang hier in de studio. En dan zie je dus de Wall of Fame. Met al die logo's van al die vrienden en vriendinnen die RTV Krimpenerwaard erop nahoudt. En dat is een heel grote groep. Binnenkort weer misschien wel weer een uitbreiding en zo. Dan moeten we gewoon weer min of meer gaan verbouwen daar in de gang van de studio en zo. Dus kunnen er altijd nog bij. Hè? Een vriendje of vriendin van RTV Krimpenerwaard. Hartstikke mooi, kost niet zoveel en zo. Het is alleen maar mooi, alleen maar prettig. Zo gezegd. En op de digitale snelweg kan je dat logo ook regelmatig tegenkomen. Als je dus zeg maar vriend bent van RTV Krimpenerwaard. Hé, toch? Dus ja, zeker wel.

Star. Dat zou mooi zijn als op de aanstaande zaterdag er ook een ster te zien was 's avonds. Want dan wil het zeggen dat er een gezellige, mooie avond in het verschiet ligt. Gerard van der Stelt, die is van plan om 11:20 dat even te komen te vertellen. Want ja, er is dit weekend weer heel veel buiten gebeuren. Pakhuizenfeest, daar komen wij later nog over te spreken. Maar ook bijvoorbeeld een afscheidsconcert in de Boomgaard in Schoonhoven. En dat is aan de CG Roosweg 26. Dat is een prachtige boomgaard. En daar is een afscheidconcert. Want ja, ze houden ermee op. De country coverband, zeker die. En de band die heeft dus aangekondigd om dus te stoppen. En dat doen ze dan middels een prachtig afscheidconcert. Daar kan je bij zijn. Jawel. Zaterdag de 5e. Het is al heel snel. Dus over een paar dagen al. En dat vanaf 8:00. En dat ook in een prachtige setting. Want we zijn in de tijd van corona. Hebben ze daar ook al eens een keer een prachtig concert gegeven. Ja, toen moesten we dus wel met z'n allen op 1,5 meter afstand blijven. Maar desalniettemin, niet tegenstaande dat, was het toch wel een zeer gezellige bedoeling toen. En dat kan weer wederom gebeuren, maar dan via, ja, toch altijd weer een afscheid. Afscheid, dat is nooit het woord alleen al. Dat is niet echt prettig. Maar goed, een afronding, zullen we maar zeggen, van de carrière van de country coverband Sicker D. Na een jaartje of 10, 13 vinden zij het klaar en zo. Dus gaan ieder hun eigen weg. Dat kan zo eens gebeuren. Neem niet weg dat wij dus dat nog allemaal wel mee kunnen maken vanaf 8:00 dus. En het kost €15 per ticket. Dus de tickets en de informatie die zijn dus via de officiële website van Sicker D. Dat is Chick, C-H-I-C-K, en dan A-D, A-D-double-E, en dan music en zo. En als je dat opzoekt, dan kom je dus op de juiste route om dus jouw kaartje te bemachtigen en zo. Ja, goh, het is me wat. Maar goed, wij hebben hier te maken met Douwe Bob. Die gaat trouwens, ja, in Amerika, is dat al gebeurd of gaat hij dat nog doen? In het voorprogramma van een mooie bekende band al daar. Ja, dat zou toch voor hem wel een mooie stap zijn, zeg hij. Ja.

Ja, nou en of. This world is our home. En zo is het maar net. Of er nou een dak boven ons hoofd zit, ja of nee. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Het is en blijft our home. De wereldbol waar wij in leven. En ja, trouwens, gisteren weer een prachtige zonsopgang zien gebeuren. Zeg, wat was dat mooi. Het is elke dag weer anders. Hè. Dat is het mooie ervan. Zeker die dus. We waren dus, daarnet nog dat bericht. €15 en zo. En dat afscheidsconcert en zo. Toen kwam ik dus dit tegen. Ik denk bij mezelf, dat zou best wel eens een nummer kunnen zijn wat zeker die ook wel eens ten gehore zou kunnen brengen en zo. Het is in ieder geval wel helemaal in de stijl en zo. Dit zou zomaar kunnen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja.

0: worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Breaking up is hard to do. Oh ja, dat was Niels Sedaka. Ik zit nog even na te genieten, mensen. Je moet ja, toch wel een beetje met volle mond praten, want dat is niet anders. Want ja, een lekkere stroopwafel gaat er altijd wel even in, natuurlijk. En dat allemaal in het begin van het derde uur. Welkom, straks hebben we het weerbericht, maar straks, dat wil zeggen direct na de nu volgende plaat, gaan wij dus aandacht besteden aan het Perkousenfeest. Ja, wij vonden nog een nummer. Dat nummer heb ik er nou, ik kan me de tijd niet heugen dat dat ooit ergens op een radiostation gedraaid is en zo. Het is dit nummer. Ja, hij is mooi hoor, hé.

zou een goede vraag kunnen zijn voor de pubquiz, hè? Wie waren dit? Wie waren dit? Liever gezegd, wie zijn dit eigenlijk, de groep? Ik ga het graag verklappen. Zal ik het verklappen? Zullen we het noemen? De Raspberries. De Raspberries. Dus opschrijven en onthouden. Voor hetzelfde geld is het inderdaad volgende keer raak. En wordt de vraag gesteld bij een of andere pubquiz. Want dat zit er natuurlijk ook weer aan te komen. Hè? Goed, vrijdag, de 4e september. Het begin van het Perkousenfeest. Want dat is natuurlijk een jaarlijks terugkerend feest. Daarin de hele mooie, charmante, rustige, normaal gesproken, ook een rustige kern in de Krimpenerwaard, in het hart van de Krimpenerwaard, zeker weten, en namelijk in Berkenwoude. Om 3:30 is er aandacht voor de kids. Hè. Dan hebben we een kindermiddag op het plein, bij de parkeerplaats, bij de Zwaan, want dat is wel het epicentrum eigenlijk wel van het Perkousenfeest en zo. Er is namelijk ook nog om 7:00 een aanvang van met ringsteken voor tractoren en aanverwanten. Weet je hoeveel tractoren er meedoen? Zo ongeveer 40. Dus dat je dat even weet. 40. Dus als je trekkers wil zien, kom dan maar rustig naar het ringsteken voor tractoren. Om 7:00 in de Dorpsstraat en zo. En om 7:30 is er dan ook nog een kinderdichto, de disco en de Masked Singer. Oké, als onderdeel van een feestavond die dus ook gepaard gaat met waarschijnlijk de prijsuitreiking voor het van het ringsteken en zo. En dan is er een gezellig samen zijn en zo. En dat gebeurt vaak ook. Het hangt een beetje van het weer af. Net voor het pleintje van de Zwaan en zo. Dat is een mooi pleintje. Zeker weten. Daar is dan een hele hoop gezelligheid te vinden en zo. Dat wat betreft vrijdag. Maar zaterdag, dan is er ook nog een braderie en een kleedjesmarkt daar in Berkenwoude. En om 12:00 tot 1:00 is er ook nog een open podium. En dan kan iedereen meedoen met het optreden van DHTSG en zo. En dat is ook leuk, om 3:00 middags. Wat dacht je van hooivorkdarten? Hooivorkdarten. Daar gaat er grof aan toe en zo. Maar het is ook grof, want het is een hooivork. En dat is niet zomaar een pijltje. Nee. Ter plekke kan je aanmelden, dus als je je geroepen voelt, helemaal mooi. En dan is er om 8:00, en dat is een hele bijzondere, om 8:00 op zaterdag de 5e september dus, ringsteken, maar dan met paarden onder de man en ook aangespannen. Dus op het paard of achter het paard. En dat is dan weer een stevige link naar zo het er vroeger aan toe ging, want toen was er nog geen trekker te zien in de Dorpsstraat in Berkenwoude. Toen ging het alleen nog maar met paarden en zo. Datzelfde ringsteken en zo. Fantastisch. Wat een mooie gebeurtenissen en zo. Heel apart om daar eens een kijkje te gaan nemen. Zaterdag dus de 5e september om 6:00 begint dat. En dan tot slot de Lampionoptocht, hè, als afsluiting. Helemaal mooi. Dat allemaal. Het Perkousenfeest. Goh, man. En wat zal het doen, het weer, zeg maar, op het Perkousenfeest? We horen straks de antwoorden. Misschien wel van Gerard van der Stelt hier bij RTV Krimpenerwaard.

0: al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv-krimpenewaard.nl.
1: Dank u wel.
2: Alsjeblieft, alsjeblieft, man. Graag gedaan, graag gedaan. 18 minuten, oftewel bijna 20. Hey Flip, goeiemorgen. Fijn dat je er ook weer bij bent, man. Bijna 20 over 11. En dus wij zijn straks getuigen van, waarschijnlijk, als het allemaal klopt, het weerbericht voor de nabije toekomst. Maar dat niet alleen, want morgen is het donderdag. En morgen is het weer tijd voor, de eerste keer dit seizoen weer. Voor het Repair Café. Een van de oudere Repair Cafés. En dat speelt zich allemaal af in Theater Concordia in Haastrecht en zo. Dus je kan daar weer terecht, smiddags vanaf, ik dacht 1:30, ja. Voor de kleine dingetjes. Een loscontactie, een cd-spelertje misschien die het een beetje af laat weten, omdat er misschien wel hier en daar wat erg veel vuil op de laser zit. Want ja, dat werkt met laser. Ja, echt wel. En nou ja, allerlei andere zaken. Maar dat niet alleen. De historische vereniging van Haastrecht is er dan ook. Want ja, er is toch ruimte genoeg en dan zijn ze er toch. En al dat soort zaken. Dus, en de koffie staat klaar, ook dat nog. Dus helemaal goed. Het Repair Café aanstaande donderdag. Morgen dus alweer. En dat is elke eerste donderdag van de maand, toch? Dat is wel de opzet van het verhaal. En dat is alleen maar goed om te weten. Dus als je nog wat hebt liggen van, oh ja, dat is waar ook, dat had ik altijd al willen laten nakijken, dan krijg je op zijn minst advies. En als het niet meer te repareren is, ja, nou ja, goed, dan weet je dat ook maar weer, hè? Dus vandaar. Dus dat Repair Café.

Ja, zeker weten. Dat was natuurlijk, was dat er eentje die lekker er zijn mocht en zo. Hoe heette dat ook alweer, dat werkje? Dus dat ging over iets met sillen en zo, hè? Dus ik zal eens even kijken, zo. Het was een uitgave van The Five Groovers, dus dat je dat weet. En I Till I Win, dat was die in zijn geheel, dus toevallig wel. Zo. Is er op muzikaal gebied nog wat te doen dit weekend? Ja, zeker wel. Zondagmiddag, dan is het 6 september inmiddels alweer. Dan is er een gratis entree en live muziek in de theaterbakkerij in Stolwijkersluis, hè? Gouda, dus toevallig. Maar in de theaterbakkerij is dan wederom een aflevering van Acoustisch Sunday Live. En dat weer met de Golden Boys. We spelen dus voor de vuist weg. Lekkere nummers, gewoon semi-akoestisch ook nog. En dat is helemaal gratis entree. Dus als je erbij wilt zijn, om 3 uur. Dat is om 6 uur. Zoiets is het afgelopen. Dus dat je dat ook even weet. Dus ook hier weer in de buurt. Hè? In de buurt is er gewoon toch wel wat te doen. Zo regelmatig en zo. En dat is soms heel veel en zo. Hè? De Kousenfeest bijvoorbeeld. Ik noem maar de Zijstraat. Er is gewoon echt altijd wat te doen, hè? Ja.

Nou, dan weten we dan ook weer het verhaal van Annabel. Met die enkele treinreis en zo. Hartstikke mooi, hoor. Dat was trouwens Hansje de Boy. Ja, volgend weekend. Dus niet dit weekend, maar volgend weekend. Ja, waar moeten we beginnen? Dan bruist het weer van allerlei activiteiten. Er zijn er weer allerlei comité's en mensen die zijn bezig met de voorbereiding en de organisatie. En geheel op vrijwillige basis ook nog weer. Dat is toch wel heel mooi en zo. Goed, we gaan eens even kijken wie er aan de telefoon is. Ik heb zo'n flauw voorgevoel en dat zou Gerard van der Stelt wel eens kunnen zijn. Heeft u een momentje? Dan kan ik dat even controleren.

0: Jawoor. Jawoor. Het is inderdaad het verhaal. Dus.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Zo, long time no see, zeggen we dan. Goedemorgen, welkom in de uitzending. En ja, je weet het, hè? Het weerbericht, dat is altijd een mooi ding om over te praten. Wel vooral omdat er ook zoveel buitengebeurtenissen zijn, zijn wij natuurlijk wel nieuwsgierig wat het allemaal gaat brengen, Gerard. Ben je er niet? Hij is er niet. Hé, wat is dit nou weer? We gaan eens even kijken. Nou, flip fluitketel. Ga je nog even spelen? Dan ga ik even controleren of Gerard van der Stelt nog eventjes paraat is en zo. Dus ik zou het echt niet weten hoe dat zit. Gerard, ben je daar? Nee. Dat is een technisch probleempje, mensen. Zou toch niet waar zijn, hè?

0: Ja, ja, de aanhouder wint. Ja. Volgens mij en volgens mij. Volgens mij is hij er nu, Gerard. Ja, toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, helemaal fraai. Welkom. Ja, ja, zoals gezegd, buitengebeurtenissen nogal voor het aankomend weekend. Ja, en dat vraagt om mooi weer. Maar ja, wordt dat plaatje ook lekker en mooi en positief ingevuld? En dat weet jij.
1: Ja, zeker. Nou, voor de buitengebeurtenissen voor het weekend, en dan praten we echt over de zaterdag en de zondag, dan is er nou geen vuiltje aan de lucht, zou ik niet zeggen, maar er is al wat bewolking, maar het blijft lekker droog. En de temperatuur ligt zo op zaterdag net rond, of net onder de 20. Ik denk dat het wel boven de 20 graden uit gaat komen, hoor. En dan zondag net erboven. Maar daarbij met name op zondag behoorlijk wat zon. Op zaterdag behoorlijk wat zon. En ook op zondag is er wel met name het eerste gedeelte van de dag aardig wat zon aanwezig. Maar het blijft droog. En dat is het belangrijkste voor buitenactiviteiten.
0: Ja.
1: Ja, dat is helaas niet voor de vrijdag bestemd. En eigenlijk ook niet voor in de loop van vandaag. Want we zien dat er boven Groot-Brittannië een behoorlijk neerslaggebied langzaam maar zeker naar ons toe komt. Het heeft alles te maken met de luchtdrukverdeling. Het is komen en gaan van depressies op onze hoogte. Nou is dat niet zo heel erg vreemd, want we leven nog eenmaal in de herfstmaand. Voor meteorologen begint op 1 september de herfst. Maar tegelijkertijd probeert vanuit het zuidwesten wat hoger druk naderbij te komen. En dat is voor ons altijd ideaal, want ja, dat betekent dat het stabieler gaat worden. En dat is dit keer precies in het weekeinde. Maar tot die tijd, zoals gezegd, vanavond al wat neerslag. Met name van die hele dunne motregen, dat je denkt van nou, het valt wel mee, maar je wordt er flink nat van. En dan morgen, ja, dan ontstaan er wat buitjes. Dat is eigenlijk net zoals nu het geval, want we zien bij de kust van Hoek van Holland ook een buitje binnendrijven. Dat heeft ermee te maken dat het zeewater is behoorlijk warm. En dan zie je dat er vanuit zee die reactie wat buitjes het land op kruipen. In de loop van de dag wordt juist het land opgewarmd en dan zie je juist die buien wat meer naar het oosten verdrijven. Dus ja, het kan zijn dat we vanmiddag ook in de Kripperwater eerst nog een buitje krijgen. Maar de komende avond en nacht, met name dan de motregen, is hetgene waar we op getriggerd zijn. Dat is eigenlijk de passage van een warmtefront. Nou, de naam zegt het al. De lucht die erachter komt is warmer. Dat merken we met name morgen, hoor. Want dan is het gewoon 22, 23 graden in de middag in de Kripperwaard. Alleen ja, dat is maar een tijdelijke situatie. Want vrijdag dan komt een actief koudfront naderbij. Dat gaat vanuit het noordwesten over het land heen trekken. En dan zal je zien dat in de loop van de middag de intensiteit van de neerslag toe gaat nemen. En daar waar normaal gesproken de temperatuur in de middag omhoog gaat, gaat die juist nu naar beneden. Dus van 20, 21 graden in de ochtend zakt hij naar zo'n beetje rond de 17 in de middag. En dat gaat gepaard met behoorlijk wat regen. Ja, het zou ook tot een klap onweer kunnen komen, maar die onstabiliteit is niet zo heel groot ontwikkeld. Dus het zou kunnen, maar de kans is niet zo groot. Maar met name de regen is toch wel een blikvanger voor de vrijdag. En dan zou je dus helemaal niet verwachten dat het juist in het weekend weer beter gaat worden. Nou, dat komt door de rug van hoge luchtdruk die over ons land heen gaat komen. Maar ja, dat is maar een klein gebiedje. En dan zien we dat volgende week de wisselvalligheid snel terug gaat komen. Eerst maandag is het nog een behoorlijk warme dag. Dan gaat de wind naar het zuiden. Een beetje zwoelig. Zo'n 25 graden moet zelfs wel mogelijk zijn. En dan hebben we de naweeën op dinsdag dat het weer een beetje is afgekoeld. Wel met een zonnetje. En de rest van de week dat wordt dan toch wel wisselvallig en regenachtig. En dat komt omdat we langzaam maar zeker in die kenmerkende westelijke stroming gaan komen die altijd in september wel op de kop op gaat steken. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden, want vanaf volgende week, halverwege de week, dan 15, 16 graden, dan hebben we het wel gehad, Adrie.
0: Oh, dan moeten we toch weer voorzichtig gaan denken aan het opstoken van de verwarming en zo.
1: Ja. Of misschien nog een paar vakantiedagjes opnemen. Hè? Dan naar het zuiden van Europa trekken. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar daar zal het misschien nog wel eventjes goed toe voor zijn wat betreft de temperatuur en het weer.
1: Ja, zeker. Met name Spanje en Italië, Griekenland. Ja, eigenlijk is dat daar nog gewoon stabiel zomerweer. De temperatuur met name in het Spaans gedeelte ligt net onder de 30 graden. Italië ligt zo'n beetje op de 30 graden. En Griekenland, waar collega Hans de Jong, die zit volgens mij nu op een van de Griekse eilanden. Nou, daar is het gewoon 30 plus in de middag. En dat geldt ook voor Turkije. Het betekent ook dat het zeewater daar ook nog van zeer aangename waarde is. zelfs zo dat het daar behoorlijk warm. En dat geeft nog wel wat effecten straks in de loop van september en oktober, denk ik. Maar goed, we hoeven ons nu nog niet druk over te maken. Wil je na zomeren met hoge temperaturen en de zomer nog even niet loslaten? Nou ja, Middellandse Zee is ideaal gebied.
0: Ja, dat is snel gezegd, maar voordat je er bent, ben je weer... Het is zo het is, maar over warm water gesproken, dat is in de Noordzee ook een beetje anders dan anders, toch?
1: Ja, de Noordzee. Kijk, we hebben natuurlijk een hele intense zomer gehad. Met niet alleen warmte, maar ook met name intense zonnestraling. Nou, dat gaat ook in de Noordzee, ga je dat merken. Maar met name ook op het hele Atlantische gedeelte, de Atlantische Oceaan. Temperaturen die vaak een aantal graden warmer liggen dan normaal. En dat is dat betekent dat je in de loop van de komende maand, dat zie je, dat heet dan die kustconvergentie, dat het boven land wordt het dan kouder. Het zeewater is veel warmer. En dan gaan die buien gaan ontstaan. Hè. Boven dat warme zeewater gaat de lucht gaat stijgen. Tot een bepaalde hoogte gaat het condenseren. Dan zie je die buienwolken ontstaan. En die komen dan boven land. Maar boven land is dan één keer veel kouder. Hè, want daar zitten we eenmaal in die periode. En dan die bui die kan dan die waterdruk niet meer binnenhouden. En dan zie je dat als een groot watergoot het naar beneden gaat komen. En dat is hetgene waar nu de meteorologen bang voor zijn, dat met name oktober en november daardoor heel veel neerslag gaan brengen. Nou, dat is zeer aannemelijk en dat komt puur door het opwarmen of het veel warmer zijn dan normaal van het Noordzeewater en het water van de Atlantische Oceaan.
0: Is dit een trend of het nieuwe normaal, zeg maar?
1: Ja, het is wat je ziet de afgelopen jaren is dat het water iedere keer wel een beetje warmer is. En natuurlijk heeft daar de zomer heeft daar effect op. Maar je moet het zo zien, kijk, als je in een kamer bent en je doet de deur en het is warm in jouw woonkamer en het is 's avonds koud en je doet de deur open, dan koelt het redelijk snel af.
0: Ja.
1: En dat heeft alles te maken met volume. De Atlantische Oceaan in verbinding met de Ierse Zee, de Noordzee, dat is natuurlijk een gigantisch watervolume. En als dat op een hoge temperatuur komt, ja, dan kan er wel heel veel koude lucht op een gegeven moment in het najaar overheen stromen. Maar eer dat effect op het water is, dan zitten we alweer in het volgende voorjaar en dan wordt het water opnieuw verder gestabiliseerd en weer verder opgewarmd. Dus het is eigenlijk een proces waarvan iedereen wel, nou, die zich met meteorologie bezighoudt en hydrologie, dat heeft puur te maken met de intensiteit van en de zon, maar met name de hogere luchttemperaturen die als gevolg van klimaatverandering toch echt wel merkbaar zijn.
0: Het is maar wat. Er staat ons nog van alles te wachten, denk ik, in de nabije toekomst.
1: Zeker, ja.
0: En dus blijft het spannend en dus blijft het altijd stof tot gesprek bij een weerpraatje, toch?
1: Altijd, zeker.
0: Altijd. Goed, we zijn weer helemaal rond. Dankjewel voor nu. Heb je morgen een gaatje voor een weerbericht bij de collega's?
1: Ja, dat gaan we wel proberen. En anders dan is het gewoon vrijdag weer.
0: Ja, vrijdag. Dan spreek ik je weer. Dankjewel voor nu en een fijne voortzetting.
1: Oké, succes, Adrie.
0: Oké, dankjewel.
2: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenis.

superheroes die gaan weer uitpakken. Want weet je, dat ja, is weer een mooi gebeuren. De ijsclub EMM, oftewel Eendracht Maakt Macht in Ouwekerk aan de IJssel, die is dan weer bezig. En dat is aanstaande vrijdag, de 4e september, over 2 dagjes, met de polderrun. Want ja, die gaat dan ook even start. Wat is de polderrun? Nou, dat is een, wat is het? Een prestatietocht, maar ook weer niet. En een stuk gezelligheid en sportiviteit zit er natuurlijk bij. Ongeveer 7 kilometer door de polder in de directe omgeving van de kern Oude Kerk aan de IJssel. En zo en onderweg, dan zijn er ook nog verschillende obstakels die dus verwerkt en bewerkt moeten worden. En het evenement, dat is speciaal voor kinderen. Niet voor kinderen, maar voor iedereen vanaf 12 jaar en zo. Dus de volledige opbrengst die gaat toevallig wel naar de Stichting Ambulance Wens. En dat is een heel mooi streven en zo. Dus je kan gewoon lekker ter plekke inschrijven vanaf 6 uur. En dat allemaal bij de IJsclub E&M aan de Dekkerstraat nummer 24 in Ouwerkerk aan den IJssel. Zo is het maar net. En dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Gerard van der Zeel die geeft voor vrijdag een partij regen op. Dat is niet zo mooi voor het Pekouwse feest geweest, hè? Ah. Maar ja, elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel, toch?

Era.

de Weather Girls, ze zijn er nog steeds blij mee dat het mannetjes regent en zo. Wij zeggen gewoon het regent pijpenstelen, maar ja, vrijdagmiddag, ja, je zou het zomaar kunnen meemaken. Dat zou dan pech zijn, pech hebben voor iedereen die graag in de open lucht wil verblijven. Maar ja, parapluutje erbij en zo. Ja, is dat mooi. Zou ook in de organisatie van de Oranje Vereniging Oranje Nassau in Lekkerkerk, want die houden dus vrijdagavond aanstaande voor de tweede keer op rij een zeskamp. En dat allemaal in de rond de Kamerling Onne Cirkel Single in Lekkerkerk. En het is allemaal vanaf 7 uur tot een uur of 10. Er zijn maar liefst 12 teams die het tegen elkaar opnemen en zo. En ze moeten krat lopen over een touw boven het water. Ja hoor, natuurlijk. Ook boven het water. En vlot varen, banden onder een auto verwisselen en ook nog een vrachtwagen trekken. Doe maar. Sterk werk daar in Lekkerkerk, zeggen we dan. Dus de tweede editie van de zeskamp van Oranje Nassau, de Oranje Vereniging, die niet alleen tijdens de Oranje Feesten en de verjaardag van de koning dus actief is, maar ook nog hele andere dingen doet. Goed, wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending, maar we kunnen nog wel een muziekje kwijt. Ja, zeker wel. Dus bij deze. Thank you.

Ja, de zomerse uitgave van Ohne Dieg, hè? Ja, dus waar heb ik dat liedje meer gehoord, zeggen we dan. Afijn. We zijn dus bijna aan het eind gekomen. Kunnen er nog eentje kwijt? En dat wil zeggen een bericht van de Vrijwilligersbank. Want vanmiddag, dan is er weer een speciaal moment. Want dan is er namelijk de lancering van de vernieuwde website. En dat gebeurt dan op de Oranjeplaats in Schoonhoven. Maar daar hebben wij die website, daar hebben wij allemaal eigenlijk wat aan. Dus als je dus als instantie zijnde en als belangstellende en aan, ja, gewoon, graag wil weten wat daar plaatsgrijpt en wat de mogelijkheden zijn. Nou, dan is dus devrijwilligersbank.nl best wel een mooi adres. Hij is uitgebreid, hij is vernieuwd. En dat adres, dat komt dan allemaal uit, de welzijn Krimpenerwaard. En alle activiteiten die daar binnenkomen en zo worden dan verwerkt en zo. En dat gaat op een heel breed scala. En dat is alleen maar mooi. Dus kortom, devrijwilligersbank.nl gaat vandaag van start. Officieel. Hij is volgens mij al een beetje in de lucht. Als zijn er een beetje een testfase. Maar die testfase is nu voorbij. En dat gebeurt dan allemaal vanmiddag om pak een beetje 2:00. Dat is mooi. Officiële opening op de Oranjeplaats is in Schoonhoven. Ik heb begrepen dat een van de wethouders er ook bij betrokken is. Irma Bultman en zo. Dus nou, dan komt het helemaal goed, toch? Dus devrijwilligersbank.nl is het adres om op zoek te gaan naar handjes extra. Maar je kan ook je handjes kwijt daar. Dat wil zeggen, je kan je laten... inschrijven is misschien een groot woord. Maar toch wel laten weten dat je dus beschikbaar bent en zo.

Zo, dat was hij dan. Deze woensdag. Straks gaat de week door de midden. En veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En morgen is er weer een aflevering van ditzelfde programma. Maar dan door Gerrit en Nico. Maar ik weet het niet precies of dat allebei of één van de twee. Nou ja, daar kom je vanzelf al achter, hè. Vanaf 9 uur morgenochtend. En anders vrijdag misschien wel. Dan horen we elkaar weer. Misschien. Hoi.

0: moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. U wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior.

0: kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.
2: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up!

0: Info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: De zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op donderdag 3 september organiseert de organisatie van de zeepkistenrace Lekkerkerk een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. De bijeenkomst vindt plaats 's avonds van 7:30 tot 8:30 in Amersitia te Lekkerkerk. U bent van harte welkom.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers

0: bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
0: Kijk op smitsauto.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: meekrimpende vaart komen mede tot stand door Bosch Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en op

Een hele goedenavond, lieve mensen. Het is zondagavond, dus de hoogste tijd voor een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. In de stilte van de ochtend schuif ik de gordijnen opzij. De zon begroet me hartelijk. Ze maakt me meteen al blij. Nog even genieten van de stilte. Een kopje koffie buiten op een stoel. Het is niet groots en meeslepend, maar het geeft mij een geluksgevoel. Het geluk zit in de eenvoud. Meer genieten geeft je kracht. Dus ik koester die momenten. Ze zijn belangrijker dan ik dacht. Het zijn kleine, grote momenten. Er zit iets moois in iedere dag. Probeer het moois te vinden. Wees dankbaar dat je genieten mag.

Nu ik de oever weer kan zien, trekt alles veel meer open. De mist trekt op. Ik zie weer paden lopen. De oever wacht geduldig. De rust die trekt me aan. Alsof hij zachtjes fluistert. Het is tijd om aan wal te gaan. Hij wacht daar zonder oordeel. Dat is wat ik ervaar. Het geeft een gevoel van welkom. Stap aan land, kom nu maar. Nu ik de oever weer kan zien, bijna binnen handbereik, valt alles op zijn plek. Spannend, maar prachtig tegelijk.

rood en zwart bonte koeien in een groene wei. Gele bote bloemen. De natuur maakt me blij. Dieprode klaprozen. Een blauwe lucht. Soms een witte wolk. Ik slaak een zucht. Witte, wollige schapen. Paardenbloemen helder geel. Donzige eendjes. Een kleurrijk geheel. Donkerpaarse distels. Een verdwaalde madelief. Een prachtig kleurenpalet. Mijn dorp. Mijn land. Wat heb ik je lief?

Eindeloze golven rollen aan en af op het strand. Net als de emotie in mijn hart. Stilte wil ik voelen. Weer loslaten. Wat me zo kwetsbaar en onzeker maakt. Hier aan zee zal ik je schrijven. Vanuit mijn innerlijk gevoel. Dat verder reikt dan gesproken woorden.

De wereld wacht op jou. Op je waardevolle woorden. Op je glimlach en gevoeligheid. Op jouw vragen en je antwoorden. Op je verhalen en ervaringen. Op je vreugde en verdriet. Op dat alles wacht de wereld. Al geloof je soms van niet. De wereld wacht op je. Zit je niet graag stil en klein? Doe maar. Laat je zien. Door gewoon jezelf te zijn.

gaan alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Een hangmat in een boomgaard. Een zoete bloemengeur. Een ijsklont in een glaasje. Een openstaande deur. De schaduw van een parasol. Een slipper aan een voet. Het chirpen van een krekel. Een wipneus met een sproet. Een lange, zwoele avond. Een volle picknickmand. Een briesje in de zeilen. Een kneepje zonnebrand. Een luchtbed op de golven. Een ijsje met drie smaken. Dit soort dingen zijn het die een zomer zomers maken.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Ons gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Mooie avond. Voor straks, slaap lekker. Dag hoi.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Info.
1: Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: Regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

0: is woensdag 2 september 2026. Shocking Blue en Mighty Joe.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, daar zijn we weer, luisteraars. Natuurlijk live vanuit de studio in Bergambacht. Met ongeveer 4:15 gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. Ik geef je al een file. Ja, N207, Alphen aan den Rijn, Bergambacht tussen afrit Haastrecht en Stolwijk. Dat zal zo'n beetje bij Stolkensluis zijn. 11 minuten vertraging en stilstaand verkeer. Natuurlijk 5:30 wat tips voor de platte beeldbuis. En als de aanleiding voor is, gaan we weer 5:15 weer wat extra file-informatie geven. En natuurlijk heel veel info. Het is de nieuwe van Ella Langley. Ja, en die kiest gewoon voor de staat Texas. Welkom bij RTV Knippende Waard.

Ella Langley met haar allernieuwste hit Shoes in Texas. Hier bij de Wikkie op de Waard, waar het ruim 10,5 minuut over de klok van 5 geworden is, ongetwijfeld ook bij u. En daar gaat ze, Ella Langley, met haar allernieuwste hit. Ja, ik heb voor u wat informatie wat betreft werkwegwerkzaamheden. Want de Haastrechtse brug die gaat weer dicht. Ja, vanwege afrondende werkzaamheden zoals een reling maken enzovoort. Dat gaat allemaal 's avonds gebeuren en 's nachts. Dus tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Hij is 2 weken 's avonds dicht. En wanneer dan? Nou, vanaf aanstaande maandag 7 september, dus maandagavond, tot en met zaterdagochtend 19 september. Dus vanaf aanstaande maandagavond tot zaterdagochtend 19 september, dan is die Haastrechtse brug gewoon in de nacht en ook een gedeelte van de avond, dus houd daar rekening mee. Voor als je iemand wil bezoeken of wat dan ook, vanaf 8 uur is die al dicht tot 6 uur in de morgen. Ja, en dat sluit natuurlijk helemaal aan op die Algrabrug. Gelukkig, daar hebben ze natuurlijk ook voor gekozen. Want ja, heel veel verkeer gaat dan over de Haastrechtse brug momenteel. En ja, dan kan je het eigenlijk ook niet maken dat die ook nog eens een keer dicht gaat. Maar goed, het is maar dat u het weet. Zijn er nog meer wegwerkzaamheden? Jawel, jawel. Tussen Lopik en Schoonhoven. Want die N210 die gaat ook voor een gedeelte dicht. De MA Rijnaldaalweg. Tussen 3 oktober en 6 november. En wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de provincie Utrecht. Daar kunt u alle informatie vinden. Dus ja, houd daar ook rekening mee. Want ja, er zijn natuurlijk allerlei omleidingen, maar het geeft dan ook ongetwijfeld ook meer reistijd. Ja, zeker weten. We gaan een gouden ouwe draaien van niemand minder dan Cliff Richard. En Constantly.

0: lekker rustige plaat van Cliff Richard hier bij TV Krimpetwaard, het programma Thuis en Onderweg. Waar het ruim 16:45 is geworden. Ja, aanstaande... Nee, niet aanstaand weekend, maar die week, dat weekend erop. De weekend van de 12e zaterdag en zondag 13 september... dan zijn het weer de Open Monumentdagen. Heel veel monumenten die zijn dan open. Kunt u bezichtigen, u kunt kerktorens beklimmen enzovoort. Wilt u daar meer van weten, dan kunt u gewoon natuurlijk googelen. Er staat ook een uitgebreid programma in het blad Contact Krimpen de Waard. En daar kunt u ook een heel programma vinden. En dat is allemaal mooi. Maar één molen, die kunt u waarschijnlijk, nou wel eigenlijk zeker, niet bezoeken. Dat is molen van Den Arend in Bergambacht. En gezichtsbepalend voor het silhouet van Bergambacht. Want die wordt gerestaureerd. Hij krijgt een nieuw wiekenkruis. Ja, dat zal best wel ook nog wel aardig transport zijn. En dat transport dat gebeurt allemaal op woensdag 9 september tussen 's morgens 7 uur en 11 uur. En op 9 september, dus dat is volgende week woensdag, want dan wordt dat wiekenkruis vervangen. Dus moet u daar zijn, dan weet u dat in ieder geval dat daar ook, ja, dan die vrachtwagen moeten toe. Er zijn allerlei, ik weet niet of het helemaal afgesloten is, maar daar is natuurlijk heel veel verkeersdrukte. Wat kost dat? Nou, 80.000 euro. Maar ja, goed, als het allemaal klaar is, dan kan ook de molen Den Arend gebruikt worden als educatief kenniscentrum. En het is wellicht wel mooi. Misschien wel voor de molenaarsopleiding natuurlijk, om te komen kijken enzovoort. En het is alleen maar mooi dat dat, ja, en het zal ook wel nodig zijn, denk ik, dat dat wiekenkruis wordt vernieuwd. Want stel je voor dat daar zo eentje van af zal breken. Nou, dat is dan ook wat. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Zullen we even lekker terug in de tijd gaan met Alexandra Sten. Ja, en Mr. Sexo Beat.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.

Alexandra Sen en Mr. Sexo Beats. Hier bij RTV Krimpt de Waard. Waar het ruim 20,5 minuten over de klok van 5 geworden is. Dus de hoogste tijd om eens eventjes op de weg te kijken. Ja, wat betreft die Algebrug, ik denk dat het toch al meevalt. Het viel mij op trouwens dat het verkeer vanuit zeg maar Gouda richting de snelweg via de Julianensluis, dus naar het verkeer richting de A20, dus zeg maar vanaf Gouda naar de aansluiting met de A20, die stroom was heftiger, drukker dan waar ik heen ging. Dus vanuit de A20 naar de Julianensluis toe. Ja, die tussenweg naar de Julianensluis is druk, maar het viel allemaal nogal mee natuurlijk, want het kon nog een beetje doorrijden. Maar verder geef ik u wat file informatie. Up-to-date, A20 Hoek Holland Gouda tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander, 0,7 kilometer. Langzaam rijdend verkeer, hij is gewoon dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dus ja, dat is niet zo leuk. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit. Gouden Hoek Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan IJssel. 3,8 kilometer, 5 minuten vertraging in langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dus dat is afgenomen, want er was net nog 11 minuten. Dan gaan we eventjes verder kijken. Provinciale filemeldingen, de N207, daar heb je hem dan. Al van de Rijn, Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en industriegebied Gouwestroom 2,1 kilometer, 5 minuten vertraging. En dan de belangrijke, ook de N207, Al van de Rijn, Bergambacht tussen afrit Haastrecht en Stolwijk. 3,8 kilometer, die was net dus 11 minuten vertraging. Nu 8 minuten vertraging dus teruggebracht. En het is vanaf Stolwijk en Sluis richting de polder. Ook op de N210 nog de gebruikelijke provinciale filemelding. Nieuwegein Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld. 3,8 kilometer, 14 minuten vertraging wel en stilstand verkeer. Dus die moet u mijden. N210 Nieuwegein Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld. 3,8 kilometer. Nou, dat valt allicht wel mee. Hou ook die Haastrechtse brug in de gaten, want die gaat dus dicht vanaf aanstaande maandag 2 weken in de nacht, hè. Ja, dan heb ik voor u een beetje een aparte plaat. Want ja, u bent natuurlijk op vakantie geweest. En misschien heeft u wel wat lekkere dingen gegeten. Zijn er weer wat pontjes aangekomen? Maar ja, dan denkt u van, nou, dan ga ik maar eventjes aan de wortels en aan het rauwkost enzovoort. Nou, de Kleinkenders, dat is een band uit volgens mij Brabant, die hebben er dan een heel andere mening over. Want die zeggen gewoon van, nou, je moet gewoon lekker naar de Hema gaan. En dan lekker worsten eten. Lekkere worst van de Hema.

0: Nou, ik krijg gelijk trek. Zo lekkere was van de HEMA. De Hollandse Eenhedenmaatschappij Amsterdam.
1: Ben geen vegetarische tram. Ben geen vegetarische tram.
0: Ja, dat waren de Kleinkindes uit Brabant. Eigenlijk een beetje een carnavalshit, maar ook wel leuk om te draaien. Zo'n beetje begin september 2026. Geen.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Oh, hier gaat de deur even open en mevrouw komt eruit de deur. Kan ik u ergens mee helpen?
3: Hey Peter, draai nog eens zo'n lekker plaatje uit de 70 of 80er jaren.
2: Nou, dat ga ik dan maar doen. Paul McCartney en Wings, another day.

0: Hij maakte platen onder de naam Paul McCartney, Paul McCartney Wings en Wings. Maar dit was Another Day voor Paul McCartney en Wings. Hier bij RTV Krimpen de Waard, waar het bijna 31 minuten over de klok van 5 is geworden. Dus 1 minuut over 5:30.
1: Thuis en onderweg.
0: En dan is het natuurlijk tijd voor Yves Berendsen. Met Misschien is het tijd.

0: Misschien is het tijd. Yves Berendsen. Hier bij RTV Krimpen de Waard. Waar het bijna 4 minuten over de klok van 6 is geworden. Dus Yves, waar is het dan wel tijd voor?
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Zie je wel, Chris, die weet het wel waar het tijd voor is. Natuurlijk voor de tv-tips. NPO 1, en doe ik weer met alle plezier, Chris, om de talkshow. Eva, met Eva Jinnik, van 7 tot 8 uur zo'n beetje. 8:30 tot 9:30 van Onschatbare Waarde. Een kunstprogramma, de 5e uit de reeks van 5... met als presentatrice Dionne Staks. Dan ook een andere talkshow op diezelfde NPO 1, 10:55... tot ongeveer 11:15, Pauw en de Wit. En de presentatie is in handen deze avond van Jeroen Pauw, als het goed is. Dan op NPO 3, de muziekfeest van het jaar 2025. Het is eigenlijk een herhaling, maar ze doen het elke keer op woensdag. Geven ze van 8:30 tot ongeveer 11:00. Dat is aardig wat. 2:30 uur, 9:50 trouwens. Een leuke registratie van het concert vanuit de Ziggo Dome. Met onder andere Jan Smit, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesters, Samuel Wellen, Mart Hoogkamer, de 3J's, Samantha Steenwijk en Amar. Dus muziekfeest van het jaar 2025 op NPO 3, 9:50 tot ongeveer 11:00. Dan op RTL 4, ja natuurlijk, B&B voor liefde. Dit is een beetje de ene laatste week, eind volgende week, donderdag. Dan vindt de reunie plaats als het goed is. En dan weten we hoe het allemaal gegaan is, hoe het verlopen is en al die tijd. Of de relaties nog aan zijn enzovoort. 8:30 tot ongeveer 10:00 op RTL 4, B&B voor liefde. Een nieuwe serie van de hygiënepolitie van Rob Geus. Want die gaat uitgaansgelegenheden bezoeken. Op SBS 6 kunt je daarvan getuige zijn. Om 9:30 tot ongeveer 9:55. Tot vandaag Inside, de talkshow met Wilfred Gené en Johan Derksen. Hebben we dan nog meer films? Ja, we hebben echt films. Ja, zeker op RTL 7 natuurlijk de Karate Kid uit 1984. Een oude klassieker. 3 sterren, 9:30 tot ongeveer 11:00. Op RTL 8, een Nederlandse komedie. Huisvrouwen bestaan niet. Ja, 9:55 tot ongeveer 10:55 op RTL 8. Dan ook een klassieker. Ja. Uit Ocean's 13 is dat. Dus eigenlijk al een opvolger. Een sequel, zoals het heet. 9:30 tot 10:55. En Ocean's 8, die gaat daar gewoon achteraan met 10:55. Met Sandra Bullock. Ocean's 8 dus. Die duurt tot 10:50. Dus twee, spannende films natuurlijk over inbraken. Hè. De casino die wordt beroofd, laat ik het zo zeggen. SBS 9, ook een sequel van Lethal Weapon. Met daar nog steeds in Mel Gibson uit 1992. Lethal Weapon 3, 9:30 tot ongeveer 10:55. En op ons eigen RTV Krimpen de Waard, leuke verslagen van de speelweken die er vorige week waren. Uit onder andere Krimpen aan de Lek, als ik het goed heb. Haastrecht. Want daar was het een beetje waterig. En ook een mooi verslag van de braderie die in Bergambacht is gehouden afgelopen zaterdag. En daar is ook een mooi verslag van te bekijken en te beluisteren. Dus dat is allemaal mooi. En zoals je van mij gewend bent, daarop volgend van de kijktips, volgen op de kijktips en daarop volgend, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En de Duitsstalige plaat, De Laatste Schmetterling. Nou, het is niet te hopen, want het gaat om de laatste vlinder. Nou moet ik wel zeggen dat het mij opgevallen is, ik weet niet of het dat bij u ook opgevallen is, dat ik toch wat meer koolbitjes heb gezien deze zomer. Ja, en dat doet me deugd. Christina Bach en De Laatste Schmetterling.

0: Christina Bach. En ze zingt over de laatste smetteling. Dat is niet te hopen. Het vliegt gewoon in de lucht. En wat ook kan vliegen, dat zijn de bijen. En als ik aan de bijen denk, dan denk ik aan meneer Van der Stelt. Want die, ja, de machinist is binnengekomen. Dus tussen 6 en 8, daar gaat de musicteen weer rijden. Waren er trouwens deze zomer veel meer bijen? Goedemiddag trouwens, Gerald.
1: Veel meer bijen. Nou ja, die maken ze zelf, hè.
0: Dus, ja.
1: Ja, er zijn genoeg bijen. Alleen ze zijn nu langzaam maar zeker minder aan het worden. Alleen we hebben problemen met de Aziatische hoornaren.
0: Want die dat ding.
1: Vlinders. Dat wordt een groot probleem. En ik heb gelezen dat de afgelopen week de eerste dode vlakbij in België is gevallen. Door het steken van meerdere hoornaars.
0: Ja. Oh. Nou, dat is niet echt prettig nieuws, maar ja, we moeten het er maar mee doen, hè. En is daar ook een vaccinatie voor of zo?
1: Nee, als je door meer dan zeg maar 5 hoornaars gestoken wordt, Aziatische hoornaars, dan heb je een probleem. Dan moet je heel snel optreden, anders dan red je het niet.
0: Nou, dat is niet zo prettig natuurlijk. Deze week draaien we ook een... Even kijken, een Franstalige plaat van niemand minder dan Gilbert Bécaud en Et Maintenant.
2: Dit is de dag dat je luisteren mag naar Peter van Pelt.

0: Bella Perez. And me and you. Misschien heeft hij er wel een dansje op gedaan of zo. Het is bijna 9 minuten voor de klok van 6. En zoals ik al net al zei, ja, Geert van der Stelt is binnengekomen. Dus die music train die gaat weer na lange tijd rijden. Tussen 6 en 8. Dus houd uw kaartje gereed. Dan kunt u instappen. En dan neemt u hem. Hij neemt u dan mee op een zeer muzikale reis. Nou, dat is al echt mooi natuurlijk. We zijn toegekomen aan de speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Italiaanse Il Mio Mondo, oftewel You're My World, Keizendols.

Ja, en heb ik voor u nog leuke tips om uit te gaan? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Want aanstaand weekend er vinden weer de Perkouwse feesten plaats. Op vrijdagavond ringsteken met meer dan 40 tractoren. En natuurlijk de volgende dag de bekende braderie. En er wordt van alles georganiseerd op vrijdag. Een kindermiddag, een disco vanaf 19:30 bijvoorbeeld. En zaterdag hooivork darten. Ja, ik kan me voorstellen, gewoon met pijltjes, maar dan met hooivorken. Dat moet toch wel met een beetje kracht gaan. En het wordt gewoon afgesloten met een lampionoptocht. Dus aanstaand weekend, de Perkouwse feesten. En wilt u daar meer van weten, gewoon naar www.perkouwsefeesten.nl. Nou, hoe makkelijk is dat? Zullen we naar een oude gauw uit de jaren 80 gaan? Begin jaren 90, eind jaren 80, denk ik. Eentje van Paul Young. Ruim 4,5 minuut voor de klok van 6. En u luistert nog steeds naar het programma Thuis Onderweg bij RTV Krimpen de Waard.

Come Back and Stay, een oude gauw van Paul Young. Hier bij RTV Krimpen de Waard. Ja. En u kunt straks instappen in de music train, want Geert van der Stelt, de machinist, de hoofdmachinist, die is er helemaal klaar voor. Wat mij betreft wens ik u nog een hele prettige woensdag toe. Ik zou zeggen, maak er nog wat van. En tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Ja, dat zou je zien. Ik denk, ik druk op het knopje en dan start hij wel, maar dat doet hij niet. Nu wel.

Dit is uw eerste machinist, Gerald van der Stelt. Deze muzikale woensdagavond reist van station tot station met uniek gekozen muziek om uw oren mee af te likken. Welkom bij de Music Train.

is uw tweede machinist Adrie Oudenes. Deze muzikale woensdagavond reist van station tot station met uniek gekozen muziek om uw oren mee af te likken. Welkom bij de Music Train.

gaan draaien, maar het eerste knopje wist ik niet goed te vinden. En het tweede knopje was een verkeerde jingle. Dat is een valse start als het ware. Maar de trein is vertrokken van het station en het is net 6 uur geweest. Dus welkom bij deze show bij RTV Krimpenwaard. Ondergetekende Gerald van der Stelt en niet Adriaan Nes, die overigens wel heel vaak is ingevallen. Maar ja, nu vanavond niet. We zijn er zelf hier. Eindelijk heb ik even nagekeken. Het heeft geduurd vanaf zo'n beetje april. Maar er is natuurlijk voor alles tussendoor gebeurd. En ja, goed, daar hebben we het tussendoor ook al eventjes over. Het voordeel is, als je een beetje een periode uit de picture bent met betrekking tot het maken van radioprogramma's, ja, dat je dan heel veel plaatjes tegenkomt dat je denkt van, goh, dat is ook leuk. Aan de andere kant heb je ook vaak dat je denkt van, weet je wat, ik ga weer terug naar het verleden en dan daar kom je ook heel veel mooie dingen tegen. Dat hoorde je misschien net al, als je denkt van, goh, we hebben weer hedendaagse reggae. Dat klopt wel. Ik werd in Oostenrijk verrast door in ene keer een plaatje wat via Facebook naar mij toe werd gestuurd. Toen dacht ik van, ja, wat is dat, afluisteren. Ik werd er door gevangen. Ik werd er echt door gevangen. Ik dacht, nou, dat is een hele nieuwe artiest. Maar wat blijkt nou? Het is AI. Het is gewoon Artificial Intelligence, oftewel gewoon nep. Er is helemaal geen artiest die daar op de grondslag ligt. Maar als dat de toekomst is, ik heb wel eens gehoord van, oh, het is waardeloos, het is slecht. Maar dit vond ik echt een mooi nummer. Ik draai in het tweede uur gaan we er nog wel wat van draaien. Van Salomon Hayes. Althans, ja, dat is de artiestennaam. Maar de man bestaat dus eigenlijk niet. Alleen, ja, je moet iets verzinnen om een op het een en ander te verkopen. Dus dat is het. Je hoorde Sunday Slow. En ja, ik kan er uren naar luisteren, dat soort muziek. Zoals gezegd, welkom bij deze show. Tot de klok van 8 uur. Als u op weg bent van Bergambacht naar Stolwijk, dan zou het kunnen zijn dat u net voor Stolwijk stil komt te staan. Althans, voor de Kolwijkseweg. Want daar waren twee auto's op elkaar gereden. De ene was geremd voor de drempel. En de tweede die staat ook stil. En de derde die knalt er vol bovenop. En juist de derde heeft de meeste schade, want daar lag de halve koffer of de motorkap die lag in de kreukels. Dus dat zal wel even duren voordat dat weg is. Dus mocht je in de rij staan in de buurt van Bergambacht en je denkt, goh, wat is er gebeurd? Nou, dat dus. Alles te maken natuurlijk met de omleiding in verband met het afsluiten van de Algerabrug. Dan moet je omrijden. En het is één ding waar ik me dan wel over verbaas. Misschien u ook wel, dat er staan bij rotondes staan van die mensen om het verkeer te begeleiden. Althans, dat zou je denken. Maar dat geldt dan alleen voor de fietsers. In dit geval in Stolwijk en in het Beierse. Daar kom ik dan langs. En er staan er dan van die verkeersregelaars. Dat je denkt van, nou, die houden ook de boel tegen op het moment dat er wat moet gaan gebeuren. Maar dat heeft dus alleen maar betrekking op fietsers. Zouden de auto's tegen voor de fietsers? En dat betekent dat je bijvoorbeeld in Stolwijk bijna op het Dorpsplein al stilstaat, omdat de boel niet doorstroomt. Nou, we zullen maar zeggen, dit is de laatste week. En daar komen we dan ook wel doorheen. Dus dan hebben we het weer achter de rug. Maar de brug is niet breder geworden, toch? Het is alleen een nieuw wegdek en het een en ander aan vernieuwingen. Eén van de vele bruggen in Nederland, mensen. Ik denk dat wij Duitse tafereelen krijgen. Dat je van de ene in de andere file gaat rollen. En ja, dat je denkt van, goh, we moeten een half uurtje meer uittrekken om bij onze bestemming te komen. We gaan verder met muziek. Nieuwe in dit geval van Hugel en Jamaica. Bam, bam.

Dat zijn eigenlijk van die nummers, als je dat in de auto hoort, heb je altijd de neiging om je gaspedaal wat dieper in te trappen. Maar dat kan vaak niet, hè, want dan sta je stil. En binnenkort is het trouwens ook weer tussen Schoonhoven en Lopik dat de boel dicht gaat. En zo blijven we maar doorgaan met het vernieuwen. Over wegen gesproken. In 2025 toen reed ik door Canada en de Verenigde Staten. En toen hoorde ik het eerste nummer van Ella Langley. Van haar eerste album You Look Like You Love Me. Zo heette dat nummer. En ze heeft een nieuwe, althans een nieuwe rug. Choosing Texas. Just when

Als u ooit nog eens een keer de kans krijgt om een roadtour te maken door Amerika. Het is zo mooi. En dan die lange wegen en dan lekker die country muziek op de achtergrond. Daar is het echt het land van. Choosing Texas van Ella Longley hoorde je. En ja, het is mooie muziek. Vandaar dat ik ook de keuze niet goed kon maken. En dit uur komen er misschien nog wel één of twee voorbij. Het is wat nieuwer, maar klinkt ook mooi. Summer and my body isn't ready.

Dat was eigenlijk een nummer wat ik al uitgezocht had voor een programma in april. Maar ja, daar kwam het eigenlijk niet van. Somber and My Body Isn't Ready. Of de lichamen klaar zijn in Thailand is ook maar de vraag. Een kwinkslag na, zullen we maar zeggen. Want de Amerikaanse vliegdekschip, het Amerikaanse vliegdekschip, de Abraham Lincoln, waar nogal wat om te doen was, omdat de bemanning desperaat was na 250 dagen op zee te hebben vertoefd. Die zijn afgelopen vrijdag aangemeerd in, hoe heet dat, in Thailand. Nou, dan staat Thailand bekend om de mooie witte stranden, maar ook om de andere dingen qua toerisme. Het sekstoerisme is weliswaar verboden, maar ja, goed hè. Als de mannen vol zitten met testosteron, weet je niet wat er gebeurt. Nou, dat is ook een beetje het angst van vandaag. Ik weet niet hoe het afgelopen is, want afgelopen vrijdag is de boot al aangemeerd. En de heren werden, de 5000 bemanningsleden werden in groepen verdeeld om met verlof op de wal te gaan. En ja, nou, ik kan me daar wel een voorstelling van maken hoe dat ongeveer is gegaan. Misschien ook wel niet, maar goed, het idee daarbij, dat zit dan toch een beetje in je hoofd. Hè. Mensen zijn er wel bang dat het een beetje uit de hand zou gaan lopen, of zal gaan lopen, want ja, al die 5000 zijn nog niet aan de kant geweest. Maar het levert ook een gigantische economische boost op, want ja, al die mannen hebben al de dollars bewaard om uit te geven, en die zullen ze daar op uitgebreide schaal uit de zakken laten rollen, letterlijk. Nou, je weet het nooit of er iemand luistert via het internet, via de World Wide Web. We hebben een speciaal plaat daarvoor in het Nederlands, dan weliswaar. Van Rutger Barneveld, leek me wel toepasselijk. Zwoele zomernachten.

Nou, als je deze muziek hoort, dan moet je toch wel een beetje denken aan Griekenland als je er ooit bent geweest. En collega Hans de Jong is daar samen met zijn broer Tijlert Kos. Zwoele zomernachten. Oh ja,

0: Salavi baby.
1: Chris Cross, Amsterdam en Mai. Oh, Mai, zo heette dat. Nou, mocht u inmiddels bijgekomen zijn van al de prikkelen rond het verkeer in Gouda met de Haarsechse brug, dan moet u zich klaarmaken voor een nieuw epistel. Want vanaf aanstaande maandagavond 7 september gaat de brug weer dicht. Niet de hele dag, maar wel vanaf circa 8 uur tot de andere ochtend 6 uur. Dat betekent dus de hele nacht sluiting. Je zou maar plotseling, weet ik veel waar, ergens heen moeten. Houd daar rekening mee. Het heeft alles te maken met de afwikkeling van de laatste punten op de brug. Er moeten namelijk nog brugleuningen worden aangebracht. Er zijn nu een assortiment provisorische leuningen. Maar de echte leuningen moeten dus worden gedaan. Er moet nog wat aan de beleiding worden aangebracht. En ja, er is nog wat kleine werkzaamheden. Nou, dat gaat dus een week duren. Iedere avond is de boel gesloten. Van 's avonds 8 uur tot de andere ochtend 6 uur. Maar, zo zegt men, in het weekend van 12 en 13 september, dat is dus aanstaande weken, dan in een week later, als een weekend, een week later, dan is alles weer bereikbaar en zijn de werkzaamheden definitief afgesloten. Nou, Hosanna! Dan wel wachten wat dan het volgende project is, want ik heb wel gezien dat de werkzaamheden bij de Julianensluis in Gouda, waar al dat verkeer ook overheen dendert, dat duurt volgens mij tot in 2027. Dus daar is men nog wel eventjes bezig met het aanpassen van alles wat daar bij de sluizen gebeurt. Dat is ook wel lastig hoor, als je daarheen gaat in de ochtend al dik verkeer. En dat is nu met het afsluiten van de Algarabrug nou niet minder. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het me allemaal nog meevalt wat ik hoor aan stremmingen. Dus of er nou heel veel mensen thuis werken of via de pont gaan. Want daar zag ik wel grote rijen met auto's, wel wat foto's. Maar ja, nou ja goed, we hebben ermee te dealen. En gelukkig is het nog niet heel erg slecht weer, dus dan kan je misschien ook wel op de fiets. Ik werk zuiver half. Ik heb ook nagedacht om over de fiets op de fiets te gaan. Maar ja, weet je, heen, dat zal nog wel gaan. Hè? Dan ben je nog wel gemotiveerd en fris en fruitig. En terug, dan heb je heel de dag aan het vergaderen geweest. Flink voor wat, dan heb je toch zoiets van, moet ik helemaal terugfietsen? Misschien regent het dan wel, laptop in je fietstas. Nou, misschien dat ik het ooit een keer ga proberen, want we zijn bezig met het aanbrengen van een snel fietspad van Gouda tot aan Alphen aan de Rijn. Ik weet niet of het voor mijn pensioen afgerond wordt, maar dat zou wel mooi zijn. Weet je wel, of dat zo'n afgescheiden stuk van de weg rood asfalt en waar wat mooi glad is en waar je lekker door kan denderen met de fiets. Want ja, zeg nou zelf, autorijden wordt onbetaalbaar, dus we moeten naar alternatieven gaan zoeken. Dus zo gaat dat. En een van de dingen wat je zou kunnen doen is natuurlijk op de fiets. Want ik zag net hier, toen ik naar Begammacht reed, dat de benzine inmiddels boven de €2,40 is. Ook hier in de polder, mensen. Niet zo lang geleden was ik in Oostenrijk en daar betaalde ik 1,74. Dat ik denk van, hoe kan dat nou? De heren in Den Haag, die gaan u het antwoord vertellen, ooit.

Uiteindelijk is het zo dat ik toch regelmatig de formatie Fleetwood Mac opzoek of opsnoren en denk van nou, daar ga ik lekker een plaatje van draaien. Overigens was daar de afgelopen zomer, uit mijn hoofd gezegd 3 juli, denk ik, of 4 juli, nou die gewoon rond die trend, op het Gouds Asfalt Festival met al die undercover bands, was er ook eentje die, van Fleetwood Mac. En ik moet zeggen, nou dat klonk fantastisch. Ik heb wel een raar festival meegemaakt, want normaal gesproken was er 1 podium en dan moest je dus, dan liep je naar het podium en dan ging je dan kijken. En nu waren er 2 podia. En dan, en daartussenin was dan het eeteiland, zeg maar. Hè. Er waren allemaal van die eettentjes met stoeltjes en tafeltjes. En uiteindelijk, we waren wat aan het luisteren bij een hoop herrie. Ik weet niet meer welke band dat was. Maar in ieder geval, dat ik dacht van, nou, als ik heel de dag moet gaan staan, of heel de avond, middag, dan krijg ik toch wel een wat moeie benen. En ik dacht, nou, ik heb ook wel een beetje trek. Dus weet je wat, we gaan even naar het eetcentrum, hè, naar het pleintje. Toevallig was daar een tafeltje vrij. En dat was toch lekker in het zonnetje. En dan aan de linkerkant het ene podium en aan de rechterkant het andere podium. En als dan die podia wisselden qua optreden, nou ja, je hoorde toch wel wat er gespeeld werd. En je had een mooie zitplaats. Dus uiteindelijk, ben ik 3 uur ruim blijven zitten. Heb ze nu dan wat genomen. Overigens moet je dan ook wel een dikke portemonnee meenemen, want een hamburger kost dan gewoon €14, mensen. Dat was wel een speciale. Ja, dat mag er ook wel. Maar in ieder geval, zo ging dat. En het is best bevallen. Volgend jaar zal het ongetwijfeld weer zijn. En als je er ook bij wil zijn, let dan op dat u in de voorverkoop de kaarten koopt. Want dat scheelde gauw een eurotje of 7. Zo. Wat zien wij nog meer? Dat in Haastrecht is de haan teruggeplaatst op de hervormde kerk al daar. Ik heb me altijd al afgevraagd dat mensen dat durven, zo'n steiger te bouwen tegen dat gigantische gebouw aan, maar dat is in Gouden ook zo. Maar in Haastrecht, daar is de haan teruggeplaatst. Het symbool van de windrichting. Hè. De windrichting wijst dat ding aan. En ik lees nu ook dat eigenlijk de haan op een kerktoren geeft ook het begin van de dag aan. Ja. Nou, daar heb ik nooit over nagedacht, want ik heb zelf van levenhanen en die kraaien zo'n beetje de hele dag door. Dus die hebben zo'n beetje de hele dag ook de opening van de dag. Maar dat heeft er dus ook mee te maken. Nou, de haan staat er weer op, de steigers worden afgebroken en alles wordt weer zoals het gewoon was. Nou, dat is toch fantastisch, zo hoort dat. Even kijken, ik had eigenlijk wat anders scherp staan. Dat doet het nu natuurlijk weer niet, want ik heb weer niet opgelet. Dan moet ik weer het een en ander gaan schakelen om dat voor elkaar te krijgen. Is dat gelukt? Ik denk het wel. En als het goed is, dan kunnen wij gaan luisteren, het was u met mij mee, naar een plaat van Ugel en Moving to the Sun. Ik had eigenlijk iets gezocht van Moving in the Wind, maar die kon ik zo snel niet te pakken krijgen. Dus Moving to the Sun, speciaal voor de haan in Haastrecht.

sun. En Moving to the Sun zou zomaar voor iedereen kunnen gelden die op het strand heeft gelegen de afgelopen zomer om een beetje kleur te krijgen. Nou, dat was gelegenheid Zandvoort. Hoge temperaturen, veel zonneschijn. En dat heb ik ook meegemaakt in Oostenrijk. En dan zit je in het zonnetje en dan luister je naar muziek. En dan denk je, ja, reggae, dat hebben we de tijd niet gehoord. Gaan we lekker draaien.

Volgens mij is het deze week de week van de, ja, zeg maar de aandacht voor kanker. En ik moet altijd denken aan het verhaal van Bob Marley, die uiteindelijk een plekje aan zijn teen kreeg, als een grote teen. Uiteindelijk is hem dat fataal geworden. Dus zo erg kan het in één keer gaan. Blijft een vreselijk verhaal of zoiets. Maar goed, zijn muziek die blijft bestaan. Bob Marley en zijn Wailers en Waiting in Vain. Deed mij denken aan de tijd dat ik bij Adrie Oudenwis op bezoek kwam toen hij disjockey was in de Palmera Bar. Ja. Ouderwetse feest in de Krimpenwaard. Nou, zo'n ouderwets feest is er aanstaande vrijdag en zaterdag ook. Want dat is het Perkaus Feest 2026. En ja, Perkaus staat natuurlijk, daar moet ik het goed zeggen. Staan ze nou 700 jaar of 750? Nee, 700 jaar bestaan ze. En dat is een speciaal tintje geeft eraan. Het is alleen wel een beetje pech. Want zoals het er nu uitziet, is het vrijdag. Want dan begint het al niezelijk heel goed weer. Dus met name in de middag gaat het regenen. Dat zou jammer zijn. Maar ja, goed, het zou misschien nog kunnen veranderen. Hoewel ik het eigenlijk niet verwacht. Want in de loop van vrijdag komt er veel koudere lucht. Morgen hebben we een aardige dag met hoge temperaturen. Boven de 23 graden trouwens, met behoorlijk wat zon. En dan in één keer komt dan in de loop van vrijdag de afkoeling vanuit het noordwesten. Ja, dat gaat gepaard met de nodige neerslag. En precies in de middag is het programma als volgt. Om 3:30 is daar de kindermiddag op het parkeerplaats bij de Zwaan. En daar, ja, aansluitend is de stek van de Zwaan open. Dus je hoeft geen dingen te koken. Je kan een lekker patatje halen. Ook lekker hoor. En dan om 7:00, ja, dat is natuurlijk spektakel. Dan is er ringsteken voor tractoren. Dus met zo'n grote lans op dat ding, zo'n prikker. En dan proberen om het ringetje uit het hulsje te pakken. En dat ringetje wordt steeds een beetje kleiner. Steeds een beetje moeilijker, weet je. 7:30 begint dan de kinderdisco. Nou, dat zal ongetwijfeld zal dat binnen zijn. En dan om 9:30 is de Masked Singer. Nou, ik weet niet welke zangers er allemaal zijn in Berkenwoude, maar in ieder geval, daar kunt u bij zijn. En na afloop is er een feestavond. Tot in de kleine uurtjes zal het wel zijn. Maar op zaterdag gaat het gewoon lekker door met een braderie- en kleedjesmarkt. Ook dat is weer rond het gebouw De Zwaan. En ook activiteiten voor de jeugd. En zaterdag is het namelijk hartstikke mooi weer. Het wordt steeds zonniger die dag en lekkere temperatuur. Zo'n beetje net zo'n 21, 22 graden. Nou, ideaal om buiten te zijn. Dan tussen 12 en 1 is daar een open podium. Dan kan iedereen meedoen met het optreden van DHTSG. Ik heb wel eens gehoord dat het door hard toeteren, maar dat zal het niet zijn. Nou, in ieder geval, dat is de muziekvereniging en daar kan je meedoen als je denkt van ik ga eens een keer een muziekinstrument spelen. Verder is er nog hooivork darten. Nou, dat is ook spektakel. Dat begint om ongeveer 3:00. En dan om 6:00 is er ouderwets ringsteken, maar dan met paarden. We gaan even een boel een beetje terugschuiven, want ja, dat is leuk hè, met paarden. Zoals eigenlijk hoort, op zo'n ding zitten en dan aangespannen zo'n ring proberen te prikken. Dat is dus om 6:00. En dan vanaf 8:30 is er een lampionnentocht. Die uiteraard betrekt bij de Zwaan onder begeleiding van door hard toeteren. Nee, door DHTSG. En dan uiteraard wordt het Perkausfeest dan afgesloten met het rondje dorp. Maar de feestavond is dus op vrijdag. Dus let erop. Het Perkausfeest aanstaande vrijdag en zaterdag. U bent natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Zo. In mijn vakantie heb ik ook een andere plaat gevonden van DJ MR Perez. En dat is zo'n mooie tekst. Het is ongelooflijk. Daar moet u maar eens luisteren. Dat is eigenlijk voor alle mensen die een dier hebben, maar met name een hond. En degene die eraan denken om een hond aan te schaffen, dan moet je luisteren wat hij dan zingt en vertaalt in dat nummer. Want zo is het eigenlijk wel met een hond. En dan moet je aan denken, eigenlijk zouden daar veel meer mensen aan moeten denken. Luister naar Love Your Pets.

Waarschijnlijk is het ook weer zo'n nummer wat gemaakt is met behulp van de computer. Maar ik vind het fantastisch. Ik focus dat dan altijd op mijn eigen honden. En als ik daaraan denk en de tekst zie, dan krijg ik de tranen in mijn ogen. Ongelooflijk. DJ R. Perez. Dit is de Bauza en Magnetic. Dat is heel wat anders.

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
4: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
3: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Hey Jan, wakker worden?
10: Hé, wat?
9: Is je auto nu al klaar?
10: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
9: Oké.
10: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Dit is uw eerste machinist Gerald van der Stelt. Deze muzikale woensdagavond reist van station tot station met uniek gekozen muziek om uw oren mee af te likken. Welkom bij de Music Train.

Ja, ik kan je garanderen dat in de komende weken deze plaat nog wel eens meer voorbij zal komen, ondanks dat die van IA is. Solomon Hayes en Someday Slow. Lekker. Er kan ook gezegd worden van de volgende. Die hoor ik regelmatig in de ochtend voorbij komen als ik naar mijn werk ga. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Mr. Know-it-all, oftewel, ja, dat is die man die alles weet. Teddy Swims, hoorde je, ja. Hij heeft ook al begrepen dat mocht u nog vuurwerk in huis hebben... het is een vuurwerkverbod per oud en nieuw, dus dat mag u niet meer afsteken. En ja, alleen vuurwerk in de categorie F1. Dat zijn die knalerten en trektouwtjes en sterretjes. Dus massaal om 12 uur naar buiten met trektouwtjes. Ik denk het niet, maar dat is mijn mening. Overigens heb ik geen vuurwerk in huis en ga ik het ook niet kopen. Ik ben lekker weg, maar ja, ik denk toch dat er ook in de Krimpende Waard gewoon... Nou, er gaat gewoon flink wat afgestoken worden. Want uit betrouwbare bronnen heb ik al wel vernomen... dat er regelmatig naar Polen en Kontrijen wordt gereden... om het een en ander binnen te harken en op te slaan. En dat zijn zeker niet de F1-vuurwerkstukken die dan daar gehaald worden. Dus ik ben bang dat er met oud en nieuw gewoon nog keihard knalt... en de lucht in wordt geschoten. En ja, handhaven zal er niet meevallen, want zoveel dienders hebben wij natuurlijk niet in de Krimpende Waard, hoe spijtig ook. En wij zijn nou eenmaal een burgerlijk ongehoorzaam volkje wat dat betreft. We laten onze tradities niet wegnemen. Dus, nou, mocht u nou toch bedenken en denken van ja, ik ga dat toch niet doen. Het is de link, je weet het nooit. En dan zijn daar de mogelijkheden om dat vuurwerk in te leveren. Alleen, ja... Ik weet niet waar je dat dan moet doen, want er zijn dan meer plekken in het land waar je dat zou kunnen doen. Maar ik denk niet dat het een inleveractie in de gemeente Krimpende Waard is, als ik het zo bekijk. Dichtstbijzijnde is zo'n beetje in Dordrecht en in Utrecht. Daar kunt u het inleveren, maar ja... Dat is een beetje tegenstrijdig, want heel vaak worden die in het verleden... werden de auto's aangehouden bij de grens... En dan zei men van de brandweer levensgevaarlijk om dat vuurwerk in de auto te gaan vervoeren. Ja, want als je met een paar van die flinke cakes door de auto, in de auto rijdt naar zo'n inleverpunt... Ja, wat is dat dan nu anders als 2 jaar geleden toen je nog wel vuurwerk af mocht steken... het opgehaald werd in België, dan werd je aangehouden... want het was levensgevaarlijk om in de auto dat vuurwerk te vervoeren. Iets klopt er niet helemaal. Maar ja, zo is het het kondigen voor eigen parochie, zal ik maar zeggen. Heeft u het ook gehoord vanmorgen in het nieuws? Weet ik veel wat, 60-plussers en zo en 65-plussers... die gaan meer en meer scheiden van elkaar, de echtparen. En dat heeft alles te maken dat je dan een rustige vaarwater komt. De kinderen zijn eruit. Nou, wij hebben zoiets, de kinderen zijn weg. Dus lang leven de liefde en lang leven de lol. Maar er zijn dus mensen die hebben daar heel andere gedachten over. En weet je wat het mooie is? Otis Redding, die had daar al een nummer over geschreven. Heel lang geleden. Lekker slow. En dan klinkt het I've been loving you too long. Nou, hoe toepasselijk klinkt dat? Otis himself.

tijd dat gewoon de microfoon een lange stengel was en er weinig muzikale begeleiding was. Otis Redding met I've Been Loving You Too Long. Voor al diegenen die op leeftijd zijn en denken van nou, ik heb er wel genoeg van. We gaan lekker uit elkaar en we gaan onze eigen weg. Laat nou Ella Langley en Morgan Wallen daar ook over hebben geschreven en een liedje hebben gemaakt. En het is getiteld I Can't Love You Anymore.

Ellen Wadley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Gelukkig kan het ook de andere kant op. En hebben we een nummer opgezocht dat daar dan speciaal bij aansluit. En dat is van Billy Ocean. Een oudje uit de doos. Love Really Hurts Without You.

Gelukkig bestaan er ook nog mensen die niet zonder elkaar kunnen. Billy Ocean die zong erover Love Really Hurts Without You. Overigens tijdmelding 5 minuten voor de klok van 7:30. Nog zo'n 35 minuten kunt u luisteren naar dit programma. De Music Train bij RTV Kribbenwaard. Vandaag alweer 2 september. De tijd gaat hard, mensen. Over een paar maanden, pas geleden zag ik dan op de tv. Nog 100 dagen, dan is het... Wat is het dan? Een pakjesavond of is het alweer kerst? Nou, in ieder geval, het schiet aardig op. Dat betekent dat langzaam maar zeker het weer minder gaat worden. Wordt herfstachtiger, wordt kouder. Overigens zag ik net de laatste kaarten. Heb ik even snel nog doorgekeken. Het zou op vrijdag misschien voor de Perkousefeest nog wel wat mee kunnen vallen. Dat met name de neerslag al is voor het grootste gedeelte is overgetrokken in halverwege de middag. Nou, dat zou mooi zijn, want dan hebben de kinderfestiviteiten misschien nog wel een nat plein, maar geen nieuw water wat uit de lucht komt. Het zal er ontspannen, dat is een ding wat zeker is. Het is zoals gezegd bijna 7:30. Normaal gesproken, dan draaide ik altijd muziek, zo'n beetje 7:30 en 7:30, wat dat te maken had met de wintersport. Daar gaan we binnenkort ook eens naar kijken, want ja, het wordt zoals gezegd herfst, en dan wordt het ook snel winter. En in de bergen in Oostenrijk, daar gaat dan natuurlijk weer sneeuw vallen. Voor al diegenen die daarop zitten te wachten. En voor de après-ski gaan we dan altijd een aantal platen draaien. Maar er moet wel een hoop gebeuren, want het is niet koud geweest de afgelopen zomer. Ook de komende dagen wordt het er helemaal niet koud. Nou is het niet zo dat daar nu gelijk de winter in gaat vallen. Maar restanten sneeuw op de hogere hellingen is er ook helemaal niet. Het is er ook gewoon bloedheet geweest. Zelf aan de lijve ondervonden. Als we dachten van nou, we gaan een lekkere wandeling maken op hoogte. Maar ja, als het water eenmaal uit je schoenen loopt. En dat komt niet omdat je door het water loopt, maar omdat het van boven naar beneden druipt, dan heb je er niet zo heel veel zin meer in. Dat dus eigenlijk. Tijd voor weer wat muziek. Baby Rexha, Faithless en New Religion. Met name Faithless, dat doet mij denken aan het verleden, toen hij ook op die techno-muziek maakte. Ik vond dat wel leuk om naar te luisteren. Nou, eens kijken wat dit is.

0: New Religion van Bebe Rexha en Faithless. En Faithless was natuurlijk die groep die toen dat nummer maakte met Insomnia zo.
1: Ja.
0: Ik denk het is tijd voor wat Italiaans. Dat doen we samen met Eros Ramazzotti en Pio Bella Cosa.

Italiaans, Amerikaans duo Albano en Romina Power. Die hele mooie juweeltjes hebben achtergelaten, zoals ook deze. En zo nu en dan komt hij voorbij op de radio en denkt: goh, dat klinkt dat lekkere Felicita. En ik vind het sowieso mooi om naar te luisteren. Italiaans, Spaans, Frans, die zuidelijke talen, dat doen we wel wat. Ook het Italiaans. Ik zal nooit vergeten, ik was in Italië. En dan probeer je in al je onschuld toch een beetje mee te praten als je bij een supermarkt komt om af te rekenen. Dat je denkt van nou, ik ken wel een paar woordjes Italiaans. Dat was zo net in de tijd dat de euro werd geïntroduceerd. Dus je zit dan met een handvol met munten dat je denkt van oké, wat is dat? En dan begint men Italiaans tegen je te praten. Dat je denkt van ik snap het wel. Je hebt je handvol met munten staan. Het duurde allemaal te lang, want de dame in kwestie greep rats wat munten en begon iets te brommelen dat ik denk van ze zal wel niet helemaal blij zijn geweest. En ik had weer afgerekend. Toen ben ik gestopt met het proberen om mee te praten. Want als ze denken dat je één woord spreekt, dan beginnen ze gelijk met een hele waterval. Dat gaat dus niet werken. Dat neemt niet weg dat ik de taal op zichzelf heel erg mooi vind. Zo heb ik er eentje gevonden van een artiesten die ik helemaal niet ken. Het is echt een rockbeest wat gezegd wordt. Is geboren ooit in 1954. Maakt nog steeds muziek. Er staat te springen dat je het lust in je leven is. Gianni Nannini, zo heet ze eigenlijk. Niet te vergelijken of niet te verwarren met Panini. Dat is heel wat anders. Gianni Nannini. Ze heeft een nummer gemaakt. Dat heet Se Nel Anima. En dat is zoiets als je zit in mijn ziel. Luister en huiver.

rauwe stemgeluid van Gianni Nannini. Je zit in mijn ziel. Senella Nima. Ja, nou, ik heb weer een woordje Italiaans gesproken vanavond. Dat is weer voldoende buitenlands. Althans, Zuid-Europees, zullen we zeggen. Ja, het is 17 minuten voor de klok van... Nee, sorry, 16 minuten voor de klok van 8 uur. Bijna weer tijd om te gaan. Ik heb een plaat opgezocht. Ik weet ook niet waarom, maar die komt altijd naar voren als ik denk van zal ik wat van ABBA draaien. Dan kom ik altijd wat dingen tegen als Voelé Voel en Gimme Gimme. Maar uiteindelijk sluit ik toch over het algemeen aan bij het nummer Don't Shut Me Down. En dat komt eigenlijk omdat ik de tekst zo fantastisch mooi vind. Er zit ook zo'n videoclip bij dat Agnetha Veldskok... Die zien als dame dan op een bankje gaan zitten. En dan zegt ze eigenlijk van... die kijkt dan met haar ogen naar een appartement... waar ze ooit met haar lover heeft gewoond. Ziet het licht daar gaan branden. Ziet het of hoort het geluid weg hebben van de kinderen... die er voorheen in het park speelden. En uiteindelijk zit ze dan alleen op het bankje... te mijmeren over de tijd dat zij samen waren. Kijkt dan naar de etage waar ze wonen. Ziet het licht aangaan en weet dat haar plaats is ingevuld door iemand anders. Dat eigenlijk wel anders zou willen. Omdat ze zegt van ik ben helemaal veranderd en ik ben herladen. Ik ben herboren, ik sta op scherp. Sluip me niet buiten, dus don't shut me down. Want ik ben nog steeds die droom die jij toen dacht dat ik was. Nou, daar komt het een beetje op neer. We hebben het uiteraard over het nummer van ABBA, een de laatste die volgens mij uitgebracht is als zijnde commerciële nummer. Dat is dan getiteld Don't Shut Me Down. En daar gaan we naar luisteren.

You Should Be Dancing, formatie de Bee Gees. Ja, die zijn al lang al niet meer compleet, omdat er al een aantal leden helaas ook zijn overleden. Zo gaat dat. Uit de 70 jaren zo'n beetje, of begin 80, nee, denk 70 jaren. En de discotheken, de vloer althans, die stonden vol als deze muziek werd gedraaid. Geldt ook wel een beetje voor de volgende formatie, hoewel het een ander genre is. Formatie UB40 en Kingston Town.

Onder de klanken van UB40 ga ik afscheid van u nemen, mensen. Kings of Town hoor je en daarna hoor je nog een keer Solomon Hayes, wat ik het zo fantastisch vind dat ook deze muziek gewoon gemaakt wordt met Count My Blessings. Het was lang geleden dat ik hier zat. Was even wennen in het begin met de knopjes. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Zo zie je maar weer. En ik vond het heel leuk om te doen. Een beetje informatie te geven. En lekkere plaatjes te draaien. Ja, plaatjes gewoon vanuit de computer en zo. Wat mij betreft de groeten met handen en voeten. Tot volgende week, zullen we maar zeggen. Hoi hoi. En luister dan mee met Solomon Hayes. En Count My Blessings. Als je wil starten.

0: De Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarbij biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
6: U luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis.
7: Uitgezonden door RTV Krimpen-Urwaard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.

0: op je eigen radio. En ja, we verwelkomen de luisteraars, hè, van RTW voor Waddinxveen en omgeving van harte. Want zij doen vanaf deze week ook mee, hè, in het kader van de streekomroep RTW Midden-Holland die eraan zit te komen. Ja, en nou, heel fijn dat jullie er ook bij zijn. En ja, we hopen dat we jullie veel plezier hebben met het beluisteren van heel veel gouden oude muziek. We hebben heel veel zeezenderfragmenten, ook aandacht voor de zeezenders. We hebben vaste items. Nou, als je het hele uur doorluistert, dan kom je ze allemaal tegen. En die komen echt allemaal wekelijks terug. We hebben ook iedere week een thema. En dit keer, ja, is het thema de leidraad eigenlijk. De top 50 uit de Muziek Express van september 1967. Die ligt hier voor me. Dave Davis op de voorkant. En de Beatles staan op de achterkant. Ja, en daar gaan we een aantal nummers uitdraaien uit die hitparade. En we beginnen op nummer 47. Dat is een zakker vanaf 8. Vorige maand nog op 8. De Bee Gees uit Australië. Spicks en Specks. Behalve Australië alleen in Nederland een hit. Met dank aan Jan van Veen en Joost de Draaier van Radio Veronica. Maar wereldwijd braken ze door met de tweede. En die staat nu op 47. Hier is New York Mining Disaster 1940.
1: Gevarieerd in Midden-Holland.

Gees met New York Mining Disaster 1941. Zakt van 8 naar 47 in onze hitparade. Ja, dan gaan we naar het eerste vaste item. En dat is de top 3 van 50 jaar geleden uit het voor ons belangrijke landen. En natuurlijk ons eigen land, de Nederlandse top 3. Maar ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die van 4 september 1976. En dan kijken we even naar het Verenigd Koninkrijk volgens Record Mirror. Van 2 naar 3 gezakt Dr. Hook en A Little Bit More. Let Him In van Wings van 5 naar 2. En Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee nog steeds op 1. En vermeldenswaardig 48 nieuw binnengekomen. Onze eigen Pussycat met Mississippi. Ja, een jaar eerder bij ons een hit geweest en nu in de Britse hitparade. Verenigde Staten volgens Billboard, Let Them In van Wings op 3 blijven staan. Lou Rawls stijgt van 4 naar 2 met You'll Never Find Another Love. En van 2 naar 1 gestegen de Bee Gees met You Should Be Dancing. En dan de Nederlandse top 3 volgens de Nederlandse top 40. De George Baker Selection met Wild Bird stijgt van 4 naar 3. De Manhattans zakken van 1 naar 2 met Kiss and Say Goodbye. En van 2 naar 1 gestegen uit Zweden ABBA met Dancing Queen.

50 jaar geleden, op zaterdag 4 september 1976... steeg deze in de Nederlandse top 40 van 2 naar 1. ABBA met Dancing Queen. Ja, en je hoorde het natuurlijk al niet in het Engels, maar in het Spaans. En dan heet het Reina Dansante. En dat is ook een van de dingen in Hit Shadow. Het is wel leuk om soms een plaat in een andere taal te draaien. Hè? Meestal van dezelfde artiest. Ja, en soms ook van een andere artiest. Hè? Straks de cover or topper, zul je dat ook weer meemaken. Goed, wij gaan weer gauw terug naar die Muziek Express top 50... Van die septembermaand 1967 van de Muziek Express. 12e jaargang, nummer 141, 75 gulden centen kostte dat blad. Heel veel luisteraars natuurlijk, meer dan 1,5 miljoen lezers. En natuurlijk niet een oplage van 1,5 miljoen. Maar ze gingen ervan uit dat ieder magazine toch wel door 4 of 5 personen gelezen werd. Ja, in een uur kun je natuurlijk niet alle 50 draaien, dus we moeten er weer de nodige overslaan en komen terecht op nummer 28. 2 maanden genoteerd, The Monkees, The Monkeesteria. Hè? Wat in de tweede helft van de jaren 60, ongelooflijk, hè? Ook in Nederland. Last Train to Clarksville ging een beetje mis, omdat die serie nog niet op televisie was van de Monkees. Maar toen hij er eenmaal was en I'm a Believer uitkwam, ja, toen ging het helemaal los. Nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Nou, daar kwamen nog andere nummers na, tot deze. Uiteindelijk kwam die dan toch op nummer 18 terecht bij de Muziek Express top 50. Hier zijn de Monkees met Alternate Title.

0: Donkeys. Er werd gezien als een project. Hè? Don Kirshner zag het echt als een project. Er werd een advertentie geplaatst, begin 66 in het blad Daily Variety. Vier acteurs werden uiteindelijk uit 400 sollicitanten gekozen. Mickey Dolenz, Davy Jones, Michael Nesmith en Peter Tork. Ja, ze hadden allemaal wel hun sporen verdiend, hoor, op zowel acteer- en muziekgebied. Ja, en dat ging helemaal los, dat project. En dat heeft een aantal jaren heel goed gelopen. Toen het wat minder werd, toen werd ook de aandacht van Don Kirshner wat minder. Dan begon hij weer met een nieuw project, de Archies. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Mickey Dolenz, hij is het nog enig levende lid van deze groep. De Monkees, legendarische groep eigenlijk wel. Ja, van 42 naar 28 stijgen ze in onze maandelijkse hitparade. Op 27 die slaan we over de Doors met Light My Fire. En dan op nummer 26... Ja, en die is dan gezakt vanaf een derde plaats. Hele grote verschuivingen. Dat kan natuurlijk als je er een maand tussen laat zitten. De Beach Boys uit de Verenigde Staten. And Then I Kissed Her.
1: Nummer 26.

Ja, zo'n 9 minuten voor het 9:30 geworden. Ja, met de Beach Boys. And Then I Kissed Her. Ja, dat is trouwens ook wel weer zo'n Nederlandse versie van, hè? Willeke Alberti zong Toen Je Me Kust. En dat werd als flipside uitgebracht onder het nummer Spiegelbeeld. Ja, een volgend item wat iedere week terugkomt, dat is de verjaars- en memorial-kalender. We kijken altijd even naar deze week. Naar de artiesten die jarig zijn, maar ook de artiesten die helaas overleden zijn. En ja, een Memorial Day. Dan pakken we er altijd even een paar uit en van één draaien we dan een nummer. Nou, als ik dan even kijk naar dinsdag 1 september is het Barry Gibb van de Bee Gees, 78 jaar. En woensdag 2 september is het de geboortedag van Albert West, 76 jaar geleden. En zondag 6 september is het de sterfdag van Tom Fogerty van het Creedence Clearwater Revival. Hij overleed 36 jaar geleden. En ja, maandag de 7e september, de verjaardag van Gloria Gaynor. En zij hoopt dan 83 jaar te worden. De Queen of Soul werd ze in de jaren 70-80 genoemd, samen met Donna Summer. Hè. En ja, dan gaan we even kijken naar Lobo, Kent Lavoie. Hij heet Kent Lavoie, maar hij noemt zichzelf Lobo. Wij kennen hem natuurlijk uit dat nummer van 1971, Me and You and the Dog Named Bull. Nou, 81 jaar wordt hij deze week. En in de Verenigde Staten had hij nog veel meer hits, waaronder California Kid en Remo.

0: California Kid en Remo. Helaas in Nederland geen hit geworden. En we draaiden die plaat omdat woensdag 3 september een jarig is. Hoopt hij maar liefst 81 jaar te worden. In de Palma Hit Shadow zijn wij bezig met de top 50 uit het maandblad Muziek Express. Van september 1967. Ja, blad waar vol heel veel kleurenfoto's in stonden. En dat was best uniek in die tijd, want het blad was grotendeels zwart-wit. Maar er kwamen steeds meer kleurenfoto's in. En als ik er even doorheen blaad, dan zie ik de mama's en de papa's, de Small Faces, David Garrick, de Beatles, Traffic, Procol Harum en de Golden Earring hierin staan. Nou, ik kocht in die tijd altijd 2 exemplaren. Eentje die verknipte ik helemaal en de platen hing ik op een kamer. En die andere die bewaarde ik keurig, zonder foutjes, zonder iets. En nou, al die exemplaren die ik bewaard heb, ja, die liggen nog steeds bij mij thuis op zolder. En een van die, van die bladen ligt nu hier voor me. En kunnen we deze hitparade uitdraaien? Ja, en dan gaan wij weer gauw terug naar die hitparade. En we gaan naar het nummer 17 geluid. Vorige maand nog op een 4e plaats. Uit Salisbury, uit het midden van het Verenigd Koninkrijk. Dave DiDozzi, Bicky Mick en Titch hadden een grote hit gehad met Save Me. En die werd opgevolgd door OK.
1: Nummer 17.

0: Dave D'Dozy, Biggie Mick en Titch hoorde je met OK, gezakt van 4 naar 17. Nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, is Biggie overleden van de groep. En nu is alleen Mick het enig levende lid nog van de oorspronkelijke bezetting van deze groep. Ja, ik heb even geteld, van de 50 platen zijn er 10 van Nederlandse makelij. Dus dat is toch 20%. Dat is niet onverdienstelijk, denk ik. En dan gaan we er nu één van draaien. Ja, we slaan de heikrekels over. Ja, dat is natuurlijk ook Nederlands, van Nederlandse bodem. En de Roadies ook, met de Just Fancy. Maar die gaan we ook overslaan. Want we gaan naar nummer 14 geluid. Vorige maand nog op een 40ste plaats. De Cats uit Volendam. Nog met de zang van Kees Veerman. De grootste hits, of de hele grote hits, die moesten natuurlijk nog komen. Dat duurde nog heel eventjes. Hè. Allereerste grote hit was in 1968 met Times Were When. Maar goed, ze stonden toch boven het maaiveld, staken ze uit. Want ze kwamen toch met hun platen in de top 40 terecht. In de Veronica Top 40. Hè, die na 1965 een wekelijkse hitparade toch wel wat belangrijker werd als die maandelijkse Muziek Express Top 50. Maar goed, uit die top 50 is hier Sure He's a Cat.
1: Nummer 14.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis. Uitgezonden door RTV Krimpende Waard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.
1: Hit Shadow. Cover or topper.
2: Ja, de cover or topper. Weer zo'n vast item al jarenlang in het programma. Draaien we een plaat in twee verschillende uitvoeringen. Een cover en een topper. Dus het origineel. Of soms een cover, of twee covers. Maar goed, en we blijven nu even voor die cover or topper in deze top 50. En we gaan naar nummer 35. Daar staat een zangeres, toen in die tijd nog alleen met haar voornaam bekend, Patricia. Geboren op 7 april 1949. En ja, ze is wat ouder als dat ik ben, maar ze heeft wel op dezelfde lagere school gezeten als ik ben. En ik weet nog wel, toen ik in groep klas 1 of 2 zat, dat zij in de hoogste klas zat. Maar ja, toen had ze natuurlijk nog niet, had ze nog geen hits gemaakt. Maar later werd ze toch een beetje een bekende, iemand van die school. Er waren wel meer mensen, hoor, die op die school hadden gezeten. Maar goed, Patricia, oftewel Patricia Pai, Je bent niet hip. Dat was haar allereerste hit in het Nederlands. Maar dat komt natuurlijk oorspronkelijk uit een andere taal. Siw Malmkvist, de Zweedse zangeres die we al eerder kennen van het nummer Liebeskummer loont zich niet, had het in Duitsland gezongen als Ein neues Spiel, ein neues Glück.

Patricia Pai en Steve Malmquist met Je bent niet hip. En Ein neues Spiel, ein neues Glück in de cover or topper. En daarvoor hoorde je de Cats, het nummer 14 geluid uit deze hitparade met Sure He's a Cat. Ja, dan gaan wij naar een plaats die op nummer 11 staat. Nog eentje voordat we de top 10 ingaan. En die stond vorige maand nog op een 45ste plaats. En dan gaan we naar Nancy Sinatra. Ja, de dochter van Frank Sinatra. Had natuurlijk ook solo hits. Ja, zo'n grote hit in 1966, een jaar eerder, met These Boots Are Made for Walking. Maar ze maakte ook, wij horen een aantal duetten, maakte zij samen met Lee Hazelwood. Denk maar aan het nummer Jackson. En er was er nog eentje, Storybook Children. Eén van die twee, daar gaat het verhaal van dat ze onafhankelijk van elkaar zijn opgenomen. En later in de studio gemixt is. Dus ze zongen het niet samen, maar dat werd ieder apart opgenomen. Of dat nou dit nummer is of dat andere nummer, dat ben ik even kwijt. Dat heb ik ooit eens in Billboard gelezen. Ja, en Nancy Sinatra, daarna had ze niet echt veel hits meer. En Lee Hazelwood, hij ging verder als producer. En ook in de countrywereld als zanger kwamen hem in de country hitparade nog regelmatig tegen. Ja, dan staat hij in ons overzicht, ik zei het al, op nummer 11. En beide staan ze, en dit keer met Jackson.

Jackson van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ja, in onze hitparade op een 11e plaats. En dan gaan we nog één plaat draaien voordat we naar het radiofragment gaan. En dan komen we toch echt in de top 10 terecht. Roger Whittaker op 10 nieuw binnengekomen met Mexican Whistler. Die slaan we over. Maar dan komen we op het nummer 9 geluid. Vorige maand nog op 21. En dat is een Britse groep. Ja, om precies te zijn een Noord-Ierse groep. Van Morrison. En hij was een van de leden van de groep. Bekende naam in de muziekwereld. En dit nummer hadden ze al in 1964 opgenomen. En ook uitgebracht hè, als op plaat, op single. Want ze hadden een eerste Britse hit Baby Please Don't Go. En daar was dit de flipside van. Nou, dat nummer sneeuwde een beetje onder met die A-kant. Maar een paar jaar later ja, kwam dat nummer toch weer tevoorschijn. Het werd nu als A-kant uitgebracht. Nou, en in Nederland in ieder geval op een 9e plaats in deze muziekhitparade. En bij de Veronica Top 40 kwam die uiteindelijk op een 5e plaats terecht. Hier is Them met Gloria.

0: je nou denkt, was een herrie, nou blijf nou gewoon luisteren, want dat is het mooie van een hitparade. Er staat allerlei soorten muziek in en zometeen het nummer 8 geluid is van een heel ander kaliber. Op nummer 9, Them met Gloria. Ja, dan zijn we aangekomen bij het laatste vaste item en dat zijn een tweetal radiofragmenten. We besteden altijd heel veel aandacht aan de zeezenders. Een geschiedenis die niet vergeten mag worden. Ja, en afgelopen maandag, hè, 31 augustus, was het 52 jaar geleden dat Veronica, Noordzee en Atlantis de lucht uit moesten. Maar er ging er één door, Mia Miguel Caroline. En daar heb ik echt wel heel veel bewondering voor. Dat zij gewoon, hè, ze richtten hun steven 3 dagen eerder met het schip richting Engelse kust en hebben daar nog jarenlang ons met heel veel plezier ontzettend goede en heerlijke uitzendingen verzorgd. En ja, daar hebben we ook heel veel plezier in het luisteren mee gehad. Ja, dat was echt de doorzetter, noem ik het wel. Nou, we gaan 2 stukjes beluisteren met Ad Peters en Frans van der Drift. Dat is nog uit de periode voordat ze naar de Engelse kust opstoomden. Want dit is van 5 mei 1974.
1: Is Radio Mi Amigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux.
2: It's number one!
3: Mi Amigo!
1: Radio Mi Amigo is er ook voor uw reclameboodschappen.
2: Hey Mi Amigo! Hey Mi Amigo! Hey Mi Amigo! Hey!
1: Voor informatie schrijf naar postbus 847 Hilversum in Nederland. Dat is postbus 847 Hilversum in Nederland.

0: u de Joepie Top 50.
1: Dit is als Petersen op Mi Amigo.
0: Op Peter zijn het derde gedeelte van de Jupiter Fan. Dat betekent dus dat we beland zijn bij de hoogste regionen. De Jupiter 50, een hitparade, samenwerking met diverse platenhandelaren.

0: even rekening mee. Goed. Wij belanden weer bij de orde van de dag en wel bij nummer 17. Een plaat afkomstig van 11. Helaas weer op zijn retour. Zo hoog mochten ze nou ook weer niet vliegen, weet u wel. Onder het motto vlieg op, dit is Jet. It's Jet or Never met Paul en Linda McCartney en Wings. Wat kletst die jonge vel.
1: Twee stukjes uit de Joepie Top 50, hè? Het blad waar de Top 50 uitgehaald werd op Mi Amigo, zeker in het begin. En ja, dat Ad Peters hoorde je en Frans van der Drift. En Ad Peters, ja, hij was begin-dj bij Mi Amigo. Alleen toen 31 augustus 1974 werd het voor hem al wat lastiger. Want hij werkte ook voor de NOS. En ja, dit was eigenlijk illegaal dan. Dus de NOS vroeg hem al, ja, stop hier nou mee. En toen ze dan in februari van het jaar erop besloten, hè, van Mi Amigo om de studio's te verplaatsen naar Playa de Aro in Spanje, toen was het voor hem echt afgelopen en toen stopte hij ermee. En ook trouwens Frans van der Drift, die geen zin had om naar Spanje te gaan, en die we later dan via Tros Radio op Hilversum 3 ook nog hoorden. Tussen die twee fragmenten in hoorde je de Heikrekels, Wim van Gennep met zijn groep met Waarom heb jij me laten staan. En die plaats staat maar liefst 6 maanden in deze hitparade. Nu gestegen weer van 19 naar 8. Het is de plaat die de meeste punten heeft gekregen in de Veronica Top 40 in 1967. En de meest succesvolle act in datzelfde jaar was. Hè. Dus beter dan al die flower power, Beatles, Rolling Stones. Ja, wij meenden het in Nederland met de Heikrekels. Ja, dan liggen hier nog 2 platen klaar op de draaitafel. En ik denk dat we dat wel gaan redden. Betekent wel dat we er wat overslaan. Procol Harum met The Wider Shade of Pale op 7 slaan we over. Maar dan komen we terecht op nummer 6. Een Haagse groep. En op 5 augustus van dit jaar, 1967, was Barry Hay toegetreden tot de groep. En het eerste optreden met hem live op de bühne, dat was op 5 augustus 67. Nou, op dit nummer is hij nog niet te horen als zang, maar je hoort hem wel op de fluit. Hier is Golden Earrings met The Sound of the Screaming Day.
2: Nummer 6.

0: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Ja, en we hoorden The Sound of the Screaming Day van The Golden Earrings op nummer 6. Ja, en dan nummer 5, Here We Go Again van Ray Charles. If I Were a Rich Man van Roger Whittaker op 4. All You Need Is Love van de Beatles zakken van 1 naar 3. En Dave Davis met The Death of a Clown komt 2 binnen. Ja, dan zijn we al aanbeland weer bij de nummer 1 notering. Ja, een uur is zo voorbij. De eerste uur, dit keer op RTW voor Waddinxveen en omgeving. Ja, Hit Shadow, ooit in 1987 gestart. Toen nog bij de ziekenomroep van Woerden, Radio Prozana. Ja, en dan nu ruim 2000 uitzendingen verder. En ja, heel fijn omdat we dit ook nou ja, niet alleen bij Krimpen en Waard en in Woerden bij RPL en Midland FM, maar nu ook in Waddinxveen kunnen laten horen. Ja, dan zei ik al, er blijft nog één plaat over, dat is het nummer 1 geluid. En als ik dan even in de hit in de Muziek Express kijk, dan zie ik daar ook staan dat Scott McKenzie ja, echt heel erg trots is dat hij ja, al jaren zingt. Hoeveel jaar wil hij niet zeggen, maar hij heeft een enorme inzinking gehad en nu staat hij dan toch echt in de spotlights. Grote inspiratie vormde een bezoek van Paul McCartney aan Hollywood. Scott McKenzie had het weer met Paul, gaf hem de stoot om de goede richting te geven. Gewoon door samen te praten en puur voor de lol. Nou, John Phillips van de Mama's en de Papa's, hij schreef de muziek. En Scott McKenzie schreef zelf de tekst voor dit ja, overbekende nummer. Ja, wat uiteindelijk dan op nummer 1 terecht komt in deze Muziek Express hitparade. Nou, Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Bedankt voor het luisteren naar deze Muziek Express Top 50 van de septembermaand 1967. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En dan gaan we eens een kijkje nemen in een van de Radio Noordzee Top 50's. Ja, uit de jaren 71 tot 74, inclusief alle jingles en natuurlijk de treiterschijf. Nou, tot aan nieuws en weer laten we je alleen met die nummer 1 notering. Hier is San Francisco.
2: RTW Radio.
3: Nummer 1.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wiel hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Oldtimers Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimers Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 10:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimers Show.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
2: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
4: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd van Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
2: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Maria.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

info. Polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, schrijf het in de agenda, vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 6 september aanstaande verzorgd door Kees van Halem namens de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: De Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Een zeskamp in Lekkerkerk. Oranje Vereniging Oranje Nassau uit Lekkerkerk organiseert op vrijdagavond 4 september voor de tweede keer achter elkaar een zeskamp. En wel van 7 tot 10 uur 's avonds op en rond de Kameling Onnesingel in Lekkerkerk. U bent erbij van harte welkom. Ga ook even kijken.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

0: regio-info.
1: Kerkenpad in de Krimpenerwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september zijn de hervormde kerken in twee plaatsen in de Krimpenerwaard, te weten Bergambacht en Haastrecht, weer geopend voor het publiek. Als u het leuk vindt om de kerk van binnen te bekijken, wees van harte welkom. Het kan vanaf 1 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Dag luisteraars, de Canadese organist André Knevel. Die geeft op vrijdag 4 september een orgelconcert. En dat gebeurt in de hersteld hervormde kerk van Oudekerk aan de IJssel. Het begint vrijdagavond om 8 uur en de entree hiervoor is gratis.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Het Lekkerstek Food Festival. Dag luisteraars, Amazitia Lekkerkerk die presenteert zondag 6 september... het Lekkerstek Food Festival. Wel van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zijn verschillende food- en drinkspots. Er is vinyl, een silent disco. Kortom, een groot feest voor jong en oud. Lees alle informatie op amazitialekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam.